1951 ook televisiepionier. KRO-NCV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Trije Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noor Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henry Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004 naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: bestuurders van illegale goksite Skyhills gesommeerd hun activiteiten te staken. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden en minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar langer, dat blijkt uit cijfers van de IKNL. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele nieuws uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
10: Zaken goed behouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Dromeesje maar in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel, in Den Bosch.
15: Het is hier inspirerend koud in je huis.
14: Ja, Minco Bouwmaterialen.
16: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteit in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog, dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004 naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
21: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
23: Oh, 11:30.
24: Hocus pocus. Time for focus.
25: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
26: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de vier in het midden.
27: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
28: Ja?
27: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
26: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
29: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
30: Dat wie toen. No Mike zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Walterswaard.
31: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
30: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
32: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
33: Ja, echt maatwerk!
34: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
35: SGmaatwerk.nl.
36: De pannenkoektrein!
37: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
36: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
35: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
34: Keukens en kasten op maat.
38: Bakken? Zullen we even op een stoel?
39: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfartij.
38: Baasmazitcomfort.nl.
40: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
41: Ik vind het zo spannend.
42: Ik ga eens turbo hebben.
41: Ik is toch turbo hebben, net?
40: Nou, even serieus.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het Koopmansbosje in het midden van de IS-baan achter de sportvelden van VV Hurrekriep bleef eerst afsletten van bezoekers. De gemeente Tietzerkse-Rediel had het gebied uit Vassel sletten omdat een heel aantal BM in ministeriet verkeren en een veiligheidsrisico vormen. De problemen binnen ontstien trok een samenrind van omstandigheden. De BM hebben voor een langere tijd met de wattels onder wetten stien. En trok de juist gedroege periode is duidelijk geworden dat de wattels ernstig ontast binnen en net genoeg had versbieren.
2: Daarom hebben we het paard afzet. En dat is ik zo, als er in gaat, dan krijgt de oren te volle wind. Omdat hij de bescherming van zijn voorganger kwijt is. Nou, je wil net weten wat er dan gebeurt. Want als het nou goed begint te waaien en de forsen die vallen om, dan wist er bang van.
1: Nijgoed Fjouwman sluit de tijdelijke winkel van Wilhelmina Pepermunt in de binnenstad van Dokkum. De pop-up store van fabrikant Fortuin opende in april en lust een soort toeristen en inwoners uit de regio. Vooral de bekende pepermuntblikken zijn populair en waren zelfs naar het buitenland verstuurd. Een permanente winkel komt er net omdat dat de volle tijd kost het en net redabel is. Fortuin wil in de toekomst mogelijk wel weer een tijdelijke verkeerpunt openen bij eventueel evenementen in en rondom Dokkum. De Jinsekstige autocross van Hallem had ze nu een soort publiek lutsen. De Rijnderige even roet in het Iden te smieten, maar uiteindelijk kon de wedstrijden gewoon teruggaan. Het publiek kreeg verskate spannende races te zien.
3: Het kan het beter. Volgens mij heel veel geluk met waar. Want van mijn rijden het oer al in Nederland, behalve hier. We rijden stakken Formule 2, Formule 2 junioren, Rodeo, vak Section 100 en de ouderwetsen.
4: Ja, het gaat hartstikke mooi. De sfeer zit erin en het publiek is geweldig. Protte mensen hier, dus het is hartstikke mooi hier.
1: Een motorrijder is naar de media verstoord bij een botsing met een Q-liner lijnbus op de Lauwzeewei bij Nijwier. De chauffeur van de bus die rekken verwoenen. De lijnbus kwam na het ongeluk in een jonkenlissende wetter te lonen. Het ongeluk baarde om vier roeren hinnen en de helpt sinds dan rukt de man machtig uit. De Lauwzeewei wie vanwege het ongeluk volslijn afsletten. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens je een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
0: Vademierskip, RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
12: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
13: En van speelgoed tot feestartikelen.
12: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
13: Max Voordeel, in dan wat.
14: Het is hier inspruit koud in je huis.
13: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
15: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit purl of schuim.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekelt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteit in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
20: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
21: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
22: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
23: en Opel.
24: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
22: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
25: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
24: in Ford
23: en Opel.
26: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
27: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
28: Een telefoonmaker als noor. Ja, die gaan weg.
27: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
30: Ja, echt maatwerk.
31: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
32: SGmaatwerk.nl.
33: De pannenkoektrein.
34: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
33: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
32: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
31: Keukens en kasten op maat.
35: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
36: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
35: baarsmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij één persoon gedood. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van de gestegen brandstofprijzen. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd gaan worden, zo'n 30.000. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus, time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de vier in het midden.
9: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
10: Ik vind het zo spannend.
11: Ik ga eens turbo en.
10: Ik is toch turbo en net?
9: Nou, even serieus. Alle hier

0: in Waterswaard.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel, in Den Wald.
9: Het is ineens per koud in je huis.
8: Ja, Minco Bouwmaterialen.
10: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
11: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
13: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekelt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
14: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
15: Wij onderhouden
16: en verkopen
15: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
14: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
17: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
14: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
16: in Ford en Opel.
18: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
20: tdnoord.nl
21: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
22: NofPC, NofPC.
21: nofpc.nl.
19: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
20: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
0: Jan Koeks voor jou, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Koeks voor jou, dat is catering.
22: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
0: Cooking because we love it. Jan Koeks for you. Dat is catering.
23: Bakken. Zullen we even op een stoel?
24: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
23: Baasmazitcomfort.nl.
25: Drie jaar garantie.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Nij Goed Fjouwman sluit de tijdelijke winkel van Wilhelmina Pepermunt in de binnenstad van Dokkum. De pop-up store van fabrikant Fortuin opende in april en lust een soort toeristen en inwenners uit de regio. Vooral de bekende pepermuntblikken zijn populair en waren zelfs naar het buitenland verstuurd. Een permanente winkel komt er net omdat dat de volle tijd kost het en net redabel is. Fortuin wil in de toekomst mogelijk wel weer een tijdelijke verkeer.

0: In 60 autocross van Hallem had ze nu een soort publiek lutsen. De Rijndrieger even roet in het Iden te smieten, maar uiteindelijk kon de wedstrijden gewoon teruggaan. Het publiek kreeg verskate spannende races te zien.
1: Kan het beter. Volgens mij heel veel geluk met waar. Want van mij rijdt het overal in Nederland, behalve hier. We rijden stakken Formule 2, Formule 2 junioren, Rodeo, vak Section 100 en de ouderwetsen.
2: Ja, het gaat hartstikke mooi. De sfeer zit erin en het publiek is geweldig. Protte mensen hier, dus het is hartstikke mooi hier.
0: Een motorrijder is naar het medie verstoord bij een botsing met een Q-Line lijnbus op de Lauwzee bij Binijwier. De chauffeur van de bus die rekken verwoenen. De lijnbus kwam na het ongeluk in een jonkenlissende wetter te lonen. Het ongeluk baarde om 4 uur hinnen en de helpt sinds dan rukte man machtig uit. De Lauwzeewei wie vanwege het ongeluk volslijn afsletten. Ontzaf hier het streeknijs. Wist u meer wit hem? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast u een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens jou een noffelijke dijta.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
3: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
9: Mij toeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
10: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeestje maar in beheining.
12: Maar gewoon CA plus een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
14: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
15: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Olve Oeren.
17: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz.
19: En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
20: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
21: en Opel.
22: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
20: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford
21: en Opel.
24: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
25: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
24: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
26: Let Jim gaan, vriezen, vriezen, let Jim gaan.
27: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
28: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
27: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
28: tdnoord.nl.
24: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
27: TD Noord verkeert het ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
28: TD Noord uit Jesternaidjerk.
29: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
30: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
31: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
30: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
32: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
33: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
32: baarsmazitcomfort.nl.
34: Bij u zien dan wat, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Rie van het Ameland draagt Stefan van

0: stuit wethouder op Vlieland en voorzitter van de Vereniging van Waadzeegemeenten. Voor de vacature melden haar 16 kandidaten. Van Keizerswaard volgt het waarnemend burgemeester Tietje Willemsma op. Als de benemingsprocedure neffens planning verrint, wordt er op maandag 2 november installeren. Hilbrand Visser hoort op als fractievoorzitter van het CDA in Dantumadiel. Na 4 en heel hier in de gemeente Rie leidt hij zijn functie deel vanwege zijn nieuwe baan in het onderwijs. Per 1 oktober wordt Visser voorzitter van het college van bestuur van Stichting Oorsprong en Stichting Noventa Onderwijs.
1: En toen ben ik tot de conclusie kwam van mochten ze mij daar op het nieuwe plak houden, dan kan ik net verantwoorden ek als raadslid. Dat is wel mijn dubbel gevoel, want ik ben al krek verkiezingswest. Ik ga een heel soort type krijgen ek en een heel soort stemmen. Dus dat is dan wel mijn heel dubbel gevoel. Politiek wordt ook hoe geloofwaardig iets en hij dan op een gegeven moment je vinger opsteken en meestal gesprekken ze in hun vertrouwen uit. Ja, dan mag je dat net lichtvaardig loslitten. Nee. En dat is in die zin wel mijn dubbel gevoel, maar wel een bewuste keuze.
0: Wat hem in de CDA-fractie opvolgt, is nog net bekend. 4 fracties zien naar Karspelen, het CDA, de ChristenUnie, de FNP, Gemeentebelangen en Pro, spreken haar een stiepe uit voor het college en burgemeester Jouke Douwe de Vries. Dat nog eens in een statement na de slepende onrest rondom de tijdelijke neetopvang in de Servento-hal in Ruusterveen. De fracties veroordelen persoonlijke ongevallen en zissen mij klam dat demonstreren een groenrocht is, maar dat bedrieging, intimidatie en geweld niet acceptabel binnen. De fracties roepen op naar een respectvol debat. De PVV en FVD stenen net onder deze verklaring.
2: Wie pal achter het college stenen mij de keuzes die zie rondom de neetopvang maken. En dat we ook informatie aan willen aan onze inwoners van hoe werkt deze democratie en hoe is dit werk je wie als Rie, hoe werkt het college hoor. Volle desinformatie is er verspreid dat het in het simmerreces dat maar opzet dienen is. Nee, wie ben altijd Rietsleden. Ek in het simmerreces, dus wie kon ek zezen als Rie van wie willen hier een debat vieren. Nou, er is geen één partijwest die dat dienen heeft. Dus die neetzaak hebben we blijkbaar al hier net field.
0: Ons af hier het streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
3: Het loert van het waard. RTV NOF.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stoo, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje maar in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Nou, verhaal je, ben je klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend.
17: Ik ga eens turbo en
16: ik is toch turbo en net?
15: Nou, even serieus. Alle jullie

0: die valt eens wat.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.
3: Het is hier eerst koud in je huis.
4: Ja, Minco Bouwmaterialen.
5: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits Perwolf schuim.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Directe aanleiding was een uitzending van eind juli waar Niemuller stelde dat Hitler bepaalde zaken goed zei. Minister Letschert noemde de uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verklaarde vandaag bij aankomst in het eerste Wicklow dat het tekort aan luchtverdediging het grootste probleem is voor Oekraïne. Ze riep landen op onderscheppingsraketten met een aflopende levensduur te doneren. Juli en augustus waren volgens haar de dodelijkste maanden voor de Oekraïnse burgerbevolking door Russische escalatie. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. Het weer dan tot slot. Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes, waarna het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het kwik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meest matige westenwind. En tot zover het nieuws.
9: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
11: tdnoord.nl.
12: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord, uit Jester Nightcheck.
13: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
14: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
15: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
14: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
16: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
17: Ja, echt maatwerk!
18: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
19: SG Maatwerk.nl.
20: De pannenkoektrein!
0: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl
20: SGmaatwerk.nl Uit Westergeest.
21: Keukens en kasten op maat.
22: Ruiz hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
23: Bakken? Zullen we even op een stoel?
24: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
23: Baasmazitcomfort.nl.
22: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zeg maar op marineskeukens.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Rie van het Ameland draagt Stefan van Keizerswaard voor als nieuwe burgemeester. Hij is op het stuit wethouder op Vlieland en voorzitter van de Vereniging van Waadzeegemeenten. Voor de vacature melden haar 16 kandidaten. Van Keizerswaard volgt het waarnemend burgemeester Titsie Willemsma op. Als de benemingsprocedure neffens planning verrint, wordt er op maandag 12 november installeren. Hilbrand Visser hoort op als fractievoorzitter van het CDA in Dantumadiel. Na 4 jaar en heel hier in de gemeente Rie leidt hij zijn functie deel vanwege zijn nieuwe baan in het onderwijs. Per 1 oktober wordt Visser voorzitter van het college van bestuur van Stichting Oorsprong en Stichting Noventa Onderwijs.
2: En toen ben ik tot de conclusie kwam van mochten ze mij daar op het nieuwe plak houden willen, dan kan ik net verantwoorden ek als rietslid. Dat is wel mijn dubbel gevoel, want er ben al krek verkeerd.

0: aandacht giet en hij dan op een gegeven moment je vinger opsteekt en mensen spreken ze in hun vertrouwen uit, ja, dan mag je dat net lichtvaardig loslaten. Nee. En nou, dat is in die zin wel mijn dubbel gevoel, maar wel een bewuste keuze.
1: Wat hem in de CDA-fractie opvolgt, is nog net bekend. Vier fracties zien naar Karspelen, het CDA, de ChristenUnie, de FNP, Gemeentebelangen en Pro, spreken haar een stiepe uit voor het college en burgemeester Jouke Douwe de Vries. Dat doggen ze in een statement na de slepende onrest rondom de tijdelijke neetopvang in de Servento-hal in Serhuisterveen. De fracties veroordelen persoonlijke ongevallen en sissen met klam dat demonstreren een groenjocht is, maar dat bedrieging, intimidatie en geweld niet acceptabel binnen. De fracties roepen op tot een respectvol debat. De PVV en FVD stinnen net onder deze verklaring.
2: Wie pal achter het college stinnen mij de keuzes die zie rondom de neetopvang maken. En dat we ook informatie aan willen aan onze inwoners van hoe werkt deze democratie en hoe is dit werk je wie als rie, hoe werkt het college hoor. De volle desinformatie is er verspreid dat het in het simmerreces wie dat dat maar opzet dienen is. Nee, wie ben altijd rietsleden. Ek in het simmerreces, dus wie kon ek zezen als rie van wie willen hier een debat vieren. Nou, er is geen één partijwest die dat dienen het. Dus die neetzaak hebben we blijkbaar al hier net field.
1: Ons af hier het streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden.
5: Van Dwarp ontstaat.
3: RTV NOF.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
8: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
7: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford
12: en Opel.
13: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
14: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan werken.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeeste mij in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
19: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
20: Het is hier inspirerend koud in je huis.
21: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
22: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
25: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond, die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. In augustus kregen bijna 13.000 elektrische auto's een kenteken. Daarmee hadden die auto's een marktaandeel van bijna 49%. In totaal werden ongeveer evenveel nieuwe auto's verkocht als een jaar eerder. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letschert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. En zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn afgelopen maand volledig door AI geschreven, meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde door AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur van die krant, Pieter Klok, noemt AI-gebruik ongewenst en overweegt maatregelen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: TD Noord verkeert het ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het heen.
2: TD Noord, uit Jeste Nightcheck.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
11: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zeggen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
12: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
27: Agoeie, rijtsieren. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens del bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
28: Hé hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
29: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
30: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
29: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
27: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
31: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
32: Ja, echt maatwerk.
33: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
34: SGmaatwerk.nl.
35: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
36: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
34: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
33: Keukens en kasten op maat.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Israëlische aanval op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. IKEA investeert 1,2 miljard euro om per 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa te verlagen. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. En Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: f***ing hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Love PC.
7: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF-PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Baken, zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Het is hier inspirerend koud in je huis.
15: Ja, Minco Bouwmaterialen.
16: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit per of schuim.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gazastad. In Deir el-Bala werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. IKEA investeert 1,2 miljard euro om per 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa te verlagen. Populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, maar ook slaapkamermeubels en fauteuils worden gemiddeld 15-25% goedkoper. Voor prijsverlagingen in de Verenigde Staten en Azië wordt 70 miljoen euro uitgetrokken. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letchert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
21: Let hem gaan, vriezen, let hem gaan.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.
0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
23: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
2: Dat wie toen, nou maak ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
24: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
25: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
26: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
27: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
28: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
27: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
29: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
30: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
31: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
32: Marinus Keukens?
31: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
33: Bij u is in Den Woord kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
31: Marinus Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Hilbrand Visser hoort op als fractievoorzitter van het CDA in Dantumadiel. Na fjouwer en heel hier in de gemeente Rie leidt hij zijn functie del vanwege zijn nieuwe baan in het onderwijs. Per 1 oktober wordt Visser voorzitter van het college van bestuur van Stichting Oorsprong en Stichting Noventa Onderwijs.
2: En toen ben ik tot de conclusie kwam van mochten ze mij daar op het nieuwe plak houden, dan kan ik net verantwoorden ek als rietslid. Dat is wel mijn dubbel gevoel, want ik ben eigenlijk krek verkiezingswest. Ik ga een heel soort type krijgen ek en een heel soort stemmen. Dus dat is dan wel mijn heel dubbel gevoel. Politiek wordt ook geloofwaardig iets en als je dan op een gegeven moment je vinger opsteekt en meestal spreken ze in hun vertrouwen uit, ja, dan mag je dat net lichtvaardig loslaten. Nee. En dat is in die zin wel mijn dubbel gevoel, maar wel een bewuste keuze.
1: Wat hem in de CDA-fractie opvolgt, is nog net bekend. Vier fracties in Achtkarspelen, het CDA, de ChristenUnie, de FNP, Gemeentebelangen en Pro, spreken haar een stiepe uit voor het college en burgemeester Jouke Douwe de Vries. Dat doggen ze in een statement na de slepende onrest rondom de tijdelijke neetopvang in de Servento-hal in Serhuisterveen. De fracties veroordelen persoonlijke ongeval en sissen mij klam dat demonstreren een groenrocht is, maar dat bedrieging, intimidatie en geweld niet acceptabel binnen. De fracties roepen op naar een respectvol debat. De PVV en FVD stenen net onder deze verklaring.
3: Wie pal achter het college stenen mij de keuzes die zie rondom de neetopvang maken. En dat wie ek informatie aan willen on, dus inwenners van hoe werkt deze democratie en hoe is dit werk je wie als rie, hoe werk je het college hoor. De volle desinformatie is er verspreid dat het in het simmerreces dat dat maar opzet dienen is. Nee, wie ben altijd rietsleden. Ek in het simmerreces, dus wie kon ek zezen als rie van wie willen hier een debat opvieren. Nou, er is geen één partij geweest die dat dien heeft. Dus die neetzaak heb ik blijkbaar al je net field.
1: De gemeente Rie van het Ameland draagt Stefan van Keizerswaard voor als nieuwe burgemeester. Hij is op het stuit wethouder op Vlieland en voorzitter van de Vereniging van Waadzeegemeenten. Voor de vacature melden haar 16 kandidaten. Van Keizerswaard volgt het waarnemend burgemeester Titsi Willemsma op. Als de benemingsprocedure neffens planning verint, wordt er op maandag 12 november installeren. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
5: Zonnig en meest droog, alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden.
0: RTV NOF.
6: Ekien, Jestermar, Stierskeer en Hoornsjerk.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
7: NofPC, NofPC.
8: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
6: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
16: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op... Traaien oeren.
18: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. De Chinese staatsrederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen 2 hoge Amerikaanse functionarissen. Het bedrijf zou al tientallen jaren inlichtingen verzamelen voor China. De Chinese ambassade in Washington noemde de beschuldigingen volkomen ongegrond. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
20: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Ah, goeie, rijdt hier. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.
9: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Waard. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Waard.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000. En Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
6: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
9: Pakken, zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop, op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
14: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
15: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. De maatregel is vooral gericht op webshops als Shein en Temu. De heffing kan oplopen tot 50% van de verkoopprijs. Europese winkels zoals H&M en Zara worden waarschijnlijk niet geraakt door de heffing. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
19: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog, Fourage, Keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
5: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
6: Ruizieren, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
7: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
6: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Drie jaar na de voele uitslaande brand is dwarshuis de Zuiderfinnische Wad weer een volledig dwarshuis. Manje, aan de eind van de middag werd het pan officieel openen. Saskia Tuinstra, bestuurslid, oer deze opening.
2: Ja, een heel warm gevoel. Ja, ik ben heel grots op met alle vrijwilligers dat we dit safamico kregen. Ha. En het is, het voelt heel fijn om hier te wezen. En het seizoen start nog weer. Dus de verenigingen gaan haast wel los. Grutsk.
1: De hele weken binnen er nog een soort activiteiten om stil te staan bij de opening. Het is feest voor het hele dorp en de regio Zuid. Vier fracties in Achtkarspelen, het CDA, de ChristenUnie, de FNP, Gemeentebelangen en Pro, spreken haar een stiepe uit voor het college en burgemeester Jouke Douwe de Vries. Dat nog eens in een statement na de slepende onrest rondom de tijdelijke neetopvang in de Servento-hal in Zuusterveen. De fracties veroordelen persoonlijke onval en zissen met klam dat demonstreren een groenrocht is, maar dat bedrieging, intimidatie en geweld niet acceptabel binnen. De fracties roepen op naar een respectvol debat. De PVV en FVD stenen net onder deze verklaring.
3: Wie pal achter het college stenen mij de keuzes die zie rondom de neetopvang maken. En dat wie ook informatie aan willen on, dus inwenners van hoe werkt deze democratie en hoe is dit werkje wie als rie, hoe werkt het college oor. De volle desinformatie is er verspreid, dat het in het simmerreces dat het maar opzet dienen is. Nee, wie ben altijd rietsleden. Ek in het simmerreces, dus wie kon ek zezen als rie van wie willen hier een debat vieren. Nou, er is geen één partij geweest die dat dien heeft. Dus die neetzaak heb ik blijkbaar al je net field.
1: Hilbrand Visser hoort op als fractievoorzitter van het CDA in Dantumadiel. Na vier en heel hier in de gemeente Rie leidt hij functie Del vanwege zijn nieuwe baan in het onderwijs. Per 1 oktober wordt Visser voorzitter van het college van bestuur van Stichting Oorsprong en Stichting Noventa Onderwijs.
4: En toen ben ik tot de conclusie kwam van mochten ze mij daar op het nieuwe plak houden, dan kan ik net verantwoorden ek als rietslid. Dat is wel mijn dubbel gevoel, want er ben eigenlijk krek verkiezingswest. Ik ga een heel soort type krijgen ek en een heel soort stemmen. Dus dat is dan wel mijn heel dubbel gevoel. Politiek wordt ook geloofwaardig iets en als je dan op een gegeven moment je vinger opsteekt en meestal spreken ze hun vertrouwen uit, ja, dan mag je dat net lichtvaardig loslitten. Nee. En dat is in die zin wel mijn dubbel gevoel, maar wel een bewuste keuze.
1: Wat hem in de CDA-fractie opvolgt, is nog net bekend. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF-app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
5: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus, time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
15: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. De schietpartij in Overasselt lijkt verband te houden met een conflict in het drugsmilieu. Volgens ingewijden was de woning van een man die wordt gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos het doelwit. Het conflict zou gaan om honderden kilo's cocaïne. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven en raakten twee agenten gewond. Er zijn meerdere personen aangehouden. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voorstrum.
2: Herberg Voorstrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoorstrum.nl.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
10: Bij u zien dan wat, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Traier na de voele uitslaande bron is dwarshoes de Suderven in Sjewaard weer een volwerig dwarshoes. Manje, aan de eind van de middag waart het paan officieel iepenen. Saskia Tuinstra, bestuurslid, oer deze iepening.
2: Ja, een heel warm gevoel. Ja, ik ben heel grots op met alle vrijwilligers dat we dit safamekel kregen. Ha. En het is, het voelt heel fijn om hier te wijzen. En het seizoen start nog weer. Dus de verenigingen gaan haast wel los. Nou ja, dus het is, grots.
1: De hele weken binnen er nog een soort activiteiten om stil te staan bij die opening. Het is feest voor het hele dorp en de regio Sjewaard. Vier fracties hier naar Kaarspelen, het CDA, de ChristenUnie, de FNP, Gemeentebelangen en Pro, spreken haar een stiepe uit voor het college en burgemeester Jouke Douwe de Vries. Dat nog eens in een statement na de slepende onrest rondom de tijdelijke neetopvang in de Servento-hal in Sjuisterveen. De fracties veroordelen persoonlijke ongevallen en sissen mij klam dat demonstreren een groenrocht is, maar dat bedrieging, intimidatie en geweld niet acceptabel binnen. De fracties roepen op naar een respectvol debat. De PVV en FVD stonden net onder deze verklaring.
3: Dat wie pal achter het college stonden mij de keuzes die zie rondom de neetopvang maken. En dat wie ook informatie aan willen aan dus inwoners van hoe werkt deze democratie en hoe is dit werk je wie als rie, hoe werkt het college hoor. Volle desinformatie is er verspreid dat het in het simmerreces wie dat dat maar opzet dienen is. Nee, wie ben altijd rietsleden. Ek in het simmerreces, dus wie kon ek zezen als rie van wie willen hier een debat vieren. Nou, er is geen één partij geweest die dat dienen heeft. Dus die neetzaak hebben we blijkbaar al hier net field.
1: Hilbrand Visser hoort op als fractievoorzitter van het CDA in Dantumadiel. Na fjouwer en heel hier in de gemeente Rie leidt hij functie deel vanwege zijn nieuwe baan in het onderwijs. Per 1 oktober wordt Visser voorzitter van het college van bestuur van Stichting Oorsprong en Stichting Noventa Onderwijs.
4: En toen ben ik tot de conclusie kwam van mochten ze mij daar op het nieuwe plak houden, dan kan ik net verantwoorden ek als rietslid. Dat is wel mijn dubbel gevoel, want er ben eigenlijk krek verkiezingswest. Ik ga een heel soort type krijgen ek en een heel soort stemmen. Dus dat is dan wel mijn heel dubbel gevoel. Politiek wordt ek ook geloofwaardigheid en als je dan op een gegeven moment je vinger opsteken en meestal gesprekken in hun vertrouwen uit, ja, dan mag je dat net lichtvaardig loslaten. Nee. En dat is in die zin wel mijn dubbel gevoel, maar wel een bewuste keuze.
1: Wat hem in de CDA-fractie opvolgt, is nog net bekend. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF-app of sjog op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Vademierskip. RTV NOF.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker
6: in. Marinus Keukens?
5: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
10: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uitgesteld tot donderdag. Aanvankelijk zou de vaarweg vanaf vannacht deels gesloten worden vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigde naar de rechter te stappen. Er wordt nu gezocht naar mogelijke alternatieven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Het weer, eerst nog zonnig. Vanavond blijft het droog, maar in de loop van de nacht kan er vooral in het westen lokaal een bui vallen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
15: Jan Cooks for You, met Janzelf.
16: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
15: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
6: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
7: Oh,
6: ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
7: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
6: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
12: Dit is RTV NOF.
13: Mijn naam Willem Ine.

Goeien, beste harkers, het is seizoenarrest en dan meen ik dat seizoen. Welkom bij het eerste live programma van Tuesday bij RTV NOF. Goed, ik ben begonnen met een muziekje van The Killing Joke en het heet Love Like Blood. En dat is van deze Britse band, de tweede single van hun vijfde studioalbum Nighttime. En dat kwam uit in februari 1985. Ik draai jullie al je weer lange nummers en ja, de eerste wie fortel raak mij maar liefst 6 minuten en 43 seconden. De volgende is 4 een hele minuut en de titel is This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. En welke band is dat dan?

0: Ja, beste mensen, wie origineel van de Sparks. Maar volgens mij wie dit een uitvoering van Sauxy en de Banshees. En dat is het nummer 180. Week in verder met een artiest die had een noemen maken in 2008. En dat heet Hot and Cold. En dat is van Katy Perry.
1: Katy, do you take Alexander to be your lawfully wedded husband?
2: I do.
1: Alexander, do you take Katy to be your lawfully wedded wife?

0: slow. Now come on, cool it. Cool it. Get way down. Way down, mom. Way down. Way down. Way down. Way down. Way down. Go down. Go down. Go down.
1: Ah, dat is in de doors, my summertime.
2: Willem presenteert. Drie in één. Eén, één, één, één, één, één, één, één, één.
1: Ja, mensen, ik heb even een drie lange platen van één artiest opzocht. En dat is een man uit Kazachstan. En dat is Dimas. En Dimas die had zijn trobraak eigenlijk in China eerst gekregen, maar letterlijk in Rusland en zelfs in Amerika is er hartstikke bekend. De man kan heel goed zingen, hij werd vooral kenmerken zijn stem toch dat er in totaal zo'n octaven en één hele toon kan bereiken. Wij zullen eens even luisteren naar je draaiplaat. Ik begin met All By Myself en The Show Must Go On is de volgende. En tenslotte hebben we van Dimas Autumn Strong Moscow. Hier is Dimas.

Zo, beste luisteraars, wie een treien lange nummers van Dimas. En die man die kent er wel wat van. Ja, en we hebben langzaam ik aan het einkomen van dit oerke met lange nummers. En draai als nog eentje en ik zal ze vertellen welke dat is. Eerst even vertellen waar Nijmegen komt. We hebben als mijn oerke Jaap van der Laan met het programma Friesland Fan. En daarna gaan we nog een oerke Sietse Wijstra met Waarom in de Tips. Dus blauw vooral op deze stuurder. En ik draai nog een nummer van Leonard Cohen en dat is getiteld Everybody Knows. Het is geschreven door de man zelf en zijn collega Shannon Robinson. Het is heel vaak covered en ik gebruik dat soundtracks. Het stamt uit februari.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
5: Ah, goeie, reizieren. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgen. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zeg maar op marineskeukens.nl.
6: Herbe

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
5: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartijen over Hasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen in 2031, Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt daarnaast 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Vakbond IG Metall verzet zich hiertegen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En het Japanse kroonprinselijk paar Akishino en Kiko is op 9 september aanwezig bij de uitvaart van de vrijdag overleden Noorse koning Harald. De uitvaartdienst vindt plaats in de Osloose Domkerk. Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken en het Belgische koningspaar Philippe en Mathilde zijn aanwezig. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: Mij doeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: Dit is RTV NOF.
9: My No Friesel Fan. Dit is Roemwijs Sport Extra.
8: RTV NOF.
10: Ja, normaal gesproken sprutsen tussen zonneracht, Friske Veskes, Linnen Friske Veskes. Maar jongen, extra sport, bekervoetbal, vier wedstrijden jongen live. Ien is al ondergang, al een minuutje zien. En dat is de wedstrijd Blijer VCR. Verslaghouder Lambert Brouwer, goeie.
11: Ja, dag Jaap. Goeiedag Harkes, Max Seize. Blijer het VCR. Ik zit hier in Blijer bij een wedstrijd. In de tweede ronde van de beker tussen Blijer en VCR. Beide ploegen die hadden het in de eerste ronde net al de best in. Blijer die verleerde de wedstrijd in van DTD. Uit wedstrijd werd van hun 5-3 kregen daarmee onder kont. VCR die verleert dus van MKV met 4-5. Dus beide ploegen wat betreft al helemaal uitschakelen. Want er gaat maar één ploeg terug in deze pool van die legere klassen. En dat zal dan vast en zeker keer tussen DTD en MKV. Dus een hele mooie partij om echt te oefenen van beide trainers. En beide trainers, dat ben bij Blijer, Harry Beintema, dat is de nieuwe trainer aan de kant van Blijer. Hij komt van Marm. En bij VCR, daar zit Martin Kool voor de groep. Hij is ook komstig, en dat is alweer een jaar eerder, van Rob de Boys. Nou, zoals ik zei, het is dus de tweede ronde in de bekerronde. En het hoort er net in dat de ploegen zich aansnekt naar weer in de competitie naar anderen betreffen. Want dat is een hele brede competitie waarin in die vierde klasse. De ploegen uit de regio die zitten dus al hier mooi binnen. Want wat dat betreft kent wat dat betreft in die vierde klasse wel een hele mooie competitie worden. VCR die hadden de nieuwe competitie verleerde van ASC met 2-0. Waren net al uitschakelen en blij. Ja, die spelen wel gelukt in de sportvereniging Ens 4-5. We gaan daarna middels panels gaan ze eruit. Het hoorde dus in dat beide ploegen dus aan het einde van de competitie helemaal niks zien. Wedstrijd staat onder leiding van de heer Sittal. Hij komt volgens de heer, ja, want ik had hem al net eerder zo, maar stond er hier het veld op stapte. Volgens de heer komt er uit Driessen, maar ik zal dat straks nog wel even controleren. Nou, dat zag hier eerst de voorbeschouwing, de namen van de 22 acteurs die hier op het veld begonnen binnen. Die zet ik hem straks even trooi aan. En ik kan je vertellen dat het hier in dat zien, want het was 1-0 geworden is, toch Aaron Beintema van Blijer. Een hoekskop, dit heel scherp in die domen te plaatst worden. En hij rolde samen binnen. Daartoe staat de tussenclub voor bij 1-0.
9: Dit is Roemwijs Sport.
8: Mij Jaap van der Laan.

0: Ja, Grietse Griezen, zij Agen. Bij RTV NOF Friesland fan, maar je hoort extra sport. Met 4 bekerwedstrijden, één is al onderwijs. Maar de oren die pakken we daarnaast bij van 8 uur al. Bedaard, vier woorden. Droegeham, Kootse Tille, drie woorden, Riepserk en Leeuwardia, Zwagelsteinde. Maar al druk dwaande in Blaja, het is een feestje. Lammert Brouwer, hoe gaat het er?
1: Ja, er stond het nog steeds 1-0 in het voordeel van Tusclub. En de scheidsrechter die moet even optreden bij Aaron Beideman. Hij gaat het duel even wat te scherp in. Hij is in eerste instantie waarschuwd dat er net wat man had. En dan gaat Emel er nog even terug. En dan wordt er toch nog even weer op en terug, de scheidsrechter. Om even onderjaren van dat er daarmee ophouden moet. Want ja, dat komt de sfeer in. Dat viel natuurlijk absoluut net de goede wanneer je op deze manier beginnen. Maar goed, het is jouw ook beloond dat beide ploegen dus wel duidelijk bezig zijn om er een knappe wedstrijd van de meisje. En tot nota slagen ze daarbij de bol aardig in. Ja, dat wordt knap voetbal, dat wordt knap gecombineerd. Dus wat dat betreft had het heus wel zin om zo'n wedstrijd nog te spelen. Ondanks dat er dus wat beker betreft helemaal niks meer op het spel staat. Maar goed, het is in de voorbereiding op die competitie is natuurlijk wel belangrijk om zo goed mogelijk om die stad te verschijnen. Nou, straks zie ik al Jim zei van ik ben hem de alwe namen nog geschuldigd dit jaar. Of die twaalf werd namen dit jaar om deze wedstrijd begonnen binnen. Maar even opletten, het VCR in een onval. Maar die bal die mat van de rechterkant al mat die voorkomen komt net voor. En dan oppakt worden, maar werd op het middenveld ook weer oppakt door Jannik Haakma. En die zal op de rechterkant de nummer 2 in stelling brengen. Of tenminste aan het werk zetten, dat is Nikkei van der Mul. Dat slaagt ik net, want het is Blijer die zaak dus aardig onder controle had erin het centrum. En net die zaak dan ook weer. Nou, dan nog even naar die 22 nam, die ik hem opneem. Zelf middentussenkamp zit Duco Molle op een goal. En Marco de Lau, Ulbehul weer daar. Jelmer Sietse van der Woude, Joris Molle, Chris Joran Bijntema, Jarig Holweda, Karst Hoekstra, Aaron Bijntema, Heise Bouma en Jan Johannes Drost. We zijn de eerste alwonen kant van de Tusclub. Die ging naar de andere kant. En dan mag ik dan weer even opletten, want het is VCR weer in onval, maar die werd onderbrutsen. Dan kan Blijer dat weer aannemen. Dan geven we naar VCR, Klaas Dirk Dijkstra, zit er op een goal, Nikkei van der Beulen, Jorrit Hiemstra, Jordi Mossel, Ruud de Haas, Jannik Haakma, Sietse Koehoorn, Rutger Verderma, Niels Elzega, Mame Braaksma en Jouke Hoekstra. Dat ben de oude onderkant van VCR. Nou, dan zie ik eens even weer op mijn stopmat. Wie ben er zeker, want hij had correct hem stilstaan. Dus helemaal de exacte tijd kan ik je hem net vertellen. Maar ik denk dat we sowieso dus al een lidse 25 minuten onderwijs ben in deze wedstrijd. We hebben Blijer dus op een 1-0 voorsprong staat.
2: Dit is Friesland Fan. Het wekelijkse oerke, mijn muziek van Frieske Boaiem. Op RTV NOF.

0: Een van de eerdere publiekswinnaars van Leeds. En dat weer van Wieren mij neemt in tijd. Ik zit op de klokje en als ik goed ga, het zult hartstikke heel horen spelen. Wij staan bij Blaya zijn VCR Lammertbrouwer.
1: Ja, inderdaad, want de man van VCR die zit me even in het paard. Want die steent uiteindelijk voor het heel grote scorebord. Maar dat maakt even 8 rollen en dan kan ik zien hoe lang te spelen. 28 minuten hebben we onderwijs, ja. Dan gaat het met die 1-0 voorsprong voor Blaya. Het voetbal, ja, dat is natuurlijk een hege intensiteit. Zo mag het maar zeggen, want van beide kanten dus, zit er een prot energie in. En dat hoort ook in dat beide ploegen natuurlijk het werken moeten. Zodra een tegenstander van een van de beide kanten uiteindelijk een bal bezit is, zit de zinpartij er vol bovenop. Nou ik werd mijn voorzet van de rechterkant aan de kant van Blaya. Maar die bal die side voor die goal los van keeper Klauder Wikstra van VCR. Dus dat helpt verder helemaal niks uit. Maar nee, 1-0 had VCR toch een licht oerwicht opbouwt hier in deze wedstrijd. Het drukt wat meer op richting dus de 16 van Blaya. Zonder dat men eigenlijk tot grote kansen komt. Want dat ontbreekt nog wel. Maar uiteindelijk, er werd van beide kanten heel hard werkt. En zo nou en dan ziet ze het rondje wel eens een beetje op. Want ziet al dat dit de scheidsrechter. Die moest niet al wet waar man binnen erop. En even thuis spreken. Dat is het rustiger horen maten. Dus wat voetbal betreft. Nou ja, en het had geen enkel zin om uiteindelijk die zaak dus op scherp te zetten. In zo'n wedstrijd. Want ja, daar liet er met dan ik me net voor. Het is een bekerwedstrijd, werd uiteindelijk van beide kanten niks meer op het spel staat. Gelukstrijkjes, ik al zei. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Nou, op dit moment VCR weer in ongeval op de rechterkant. Maar die bal die kan net binnen houden worden. En dan kan Blaya dus op hechter van de 16 meter lijn kan ze dus er iemand nemen. We zijn onderwijs en dan maak ik even een zien. We zijn een jaloer onderwijs in deze wedstrijd. Blaya op voorsprong, nog altijd met 1-0.
2: Dit is Roem bij Sport. Bij RTV NOF.

0: Dit is Roemwijk Sport Extra.
1: RTV NOS.
2: Roemwijk Sport Extra op Tienerjongen. Bekervoetbal. Maar na je achten schikken we oren naar de volgende wedstrijden. En had het slag het tussen jouw achten en acht oren nog een voorbeschouwing van de volgende verslagjouwers. Ieder Prins bij FC Bedaard, Sportclub Vien Woorden, Droegham, Koortse Tillen, mij verslagjouwer Jelle van der Waal. Drie woorden, Riepcirk, daar is Bauke Bosma aanwezig. En Leofadia Zwagenstein, Hilke de Graaf. Maar al een meer dan een Jelle oren dwaande. En Lammert Brouwer, wie blije VCR. En wat ik me afvreeg, hoe is met de kwaliteit van het veld daarin blije?
3: Daar houdt het niks voor de klein, ja. Want ik had het veel de week even omheen gestapt. Er zitten sowieso dus wel wat kele plakken in. Maar op zich, dan valt het wel wat mij. En ik zul je verderop ook een heel grote rol staan. Dus je zult dit veld zeer zeker dus bereend hebben. Ja. Want ons kent de zak goed net voor.
2: Het geest is nog steeds green.
3: Ja, dat is zeer zeker. Zeer zeker green. Zullen zitten hier daar wel wat gele plakjes in. En dat komt op een hele brode veld op het ogenblik zijn, ja.
2: Ja.
3: Vooral wanneer dat ze net bereend hadden.
2: Nou, blij je nog op voorsprong?
3: Ja, blij is dit nog steeds op voorsprong. We zijn 34 minuten onderwijs hier in de eerste helft. En het is nog steeds VCR. Wat licht oerwicht had je in deze wedstrijd. Maar echt tot kansen lukt het de ploeg nog net om Safië te komen. Het dreigt wel zo nou en dan. En vooral wanneer het Braaksma dus in balbezit komt. Dan is het echt oppassen aan de kant van blij. Want dit is een man die krijgt even iets meer als de rest van VCR. Hij had een hele mooie techniek. Kan de bal heel makkelijk bij hem houden. Dus wat dat betreft, maar ik oplet, want ja, de Heijert. Vanaf de linkerkant werd die bal dus inschatten. En dan werd die bal de rebound. Komt de nummer over terug aan de kant van Blij. En die zet die bal al binnen, IJzerbouma. Maar de vlag die is omheen bij de grensrechter van VCR. En dat geeft de scheidsrechter dus nou herkennen. Om te vragen van of er eventueel sprake van West is van buitenspel. Nou, ik wacht je dat even af. Er wordt nog wel even praat. Dus de beslissing is nog steeds net aan. Maar de beslissing wordt nu al aan. Het is 2-0 voor Blije. Mijn uitval over de linkerkant. Dan is het de nummer 1 aan de kant van Blije IJzerbouma. Die de 2-0 je op het scoremat brengt. En we zijn op dit moment 36 minuten onderwijs.
0: Dit is Friesland FM.
4: Mij Jaap van der Laan.

0: Pekreus. Ja, Jo Harkinai, een extra sportprogramma op RTVNOF. Roem wij sport en tussendroog Friske Veskes. Want normaal heb je het oren Friske Veskes, mijn Friesland-fan, mijn Jaap van Laan. Maar we hebben jongen omdenken van voetbal. Aansten nog 4 extra wedstrijden, na 8 oren. Maar allereerst nog de eindfase van de eerste helft. Blije VCR en laat me toe als een mooi wabi. Hier raar op het publiek.
1: Nou, dat gaat natuurlijk net zo'n hele rij op zo'n lidwarpje. En net zo volle mensen mee uit erin zijn begeerst voor VCR. Dat hoort mij een liedse 100 hoort het wel op, denk ik. Nou, redt mijn hoor op 100. Maar dit keer aan de kant steert. Ja, zeker het weer. Niet kreeg maar heel mooi warm. De zinnen weer dan een beetje meer. Die is nou voort natuurlijk. Dat ik zit hier mij daar eigenlijk wat in en weer. Ik had een mooi plekje had hier tussen de beide dugouts in. Dus wat dat betreft dan had ik een prima plekje kregen hier. Maar het beeld van de wedstrijd is dan net zo volle verorie. Want het is nog steeds, vind ik, dat VCR wat in het voordeel is, een lichte overwicht had. Maar ja, het is echt in de 16 meter er om derde komen. Dat valt voor de heer net al te best mee. Want de nota is er maar zelden in slagen om er in die sectie te komen. En let staan om kans te creëren. En wat dat betreft dan is het aan de kant van Blije is het wat directer. Je ziet je wat volleerder. Dus de diepe bal en nou ook wat bal op de rechterkant van... had ik het goed af van Aaron Bijtema. Die bal die valt boven op de latten. Kennelijk had nog bij een medespeler komen van Blije. Maar die kende hem bekomen om die bal binnen te knippen. Zouden we aan het hier dus 2-0 in het voordeel van Blije. En we ben, als ik de klok zou bezien, ben we 41 minuten onderbij in deze eerste helft. Met dus de 2-0 voorsprong van de thuisclub.
2: De omroep van Stert, Waard en Waarden. RTV NOF.

0: die twaalf Famke van Minderen bij de extra Roemwaarsport, dat het eindhast van de eerste helft is bij blije VCR Lammenbrouwer.
1: Inderdaad, we zitten in de 44e minuut, een voorzet van de rechterkant, onderkant van VCR. Maar het is de grensrechter van Bleijen, die had de vlag omheen, die bal is het achterwest. En Sadwanen, de keeper van Bleijen, en dat is Dukemolle, die kent die bal dus via een doeltrap weer het veld inbrengen. Dochter dan ook, bal gaat naar de linkerkant, maar wordt dan trouwier van de verdediger van VCR, Oerenzittel in de kop. En Sadwanen kreeg Bleijen dus op eigen helte, Jelwijs de helte van Bleijen van hun eigen helte, kreeg ze dus een inwoord per nemen. Nou, die werd dan het veld bijeenbracht en dan zoek even naar die eerste kant. 44 minuten stond er dus. Hier op het scorebord. Dat zal misschien een minuut of zeit bijkomen. Neem ik aan, want het had in de eerste helft had het wel correct, dus even stil lijn. Maar de scheidsrechter die is jocht naar geen oorstal, docht naar geen oorstal om die wedstrijd tot neiden te fluiten. Dus ik neem aan van dat wanneer het, de zaak hier net verhoort, dat blijft dus bij het wan of voorsprong de kleikever op zich. En dat doet ze nog wel, want hij had nog een afleider, terwijl er maar van de speler van Blijer dus geblesseerd op het veld leidt. Dus die zullen we even behandelen bij de matten. Maar we beginnen dus de kleikever met het wan of sprong van Blijer.
2: Dit is Roemwijk Sport.
3: Mij Jaap van der Laan.

0: Dit is Roem Wij Sport.
1: Mij Jaap van der Laan.
2: Ja, Roem Wij Sport op de Tierion. Een extra Roem Wij Sport. Dat we al een verslag die in had van de eerste helft. Blije VCR, mij Lammert de Brouwer. Bietskoft 2-0 voor de Blijers. Voor Blije. Maar we gaan naar achten. Nog meer wedstrijden. Allereerst een voorbeschouwing van Jelle van der Wal. En die is in Droegham. Bij de wedstrijd Droegham kort stillen. Goeien Jelle.
3: Ja, goeien Jaap en Harkers. We binnen joen live van het sportpark Het Doeltje in Droegham.

0: Ham en Koortse Tillen op het programma staat. Het is net zomaar een bekerwedstrijd, want dit is de slag om de Bregen. Een echte streekderby. De sportparken van beide clubs liggen maar zo'n 3 kilometer uit noa. Dat betekent dat de ploegen elkaar goed kennen en dat er vanaf het begin grif extra spanning en strijd op het veld te vernemen wijze zal. Voor zowel Drugeham als Koortse Tillen is het de tweede bekerwedstrijd. Beide ploegen binnen in de tarieding op de nieuwe competitie indeeld in de vierde klasse D. En beide teams kunnen binnen de bekercampagne verrassend goed begonnen met een overwinning op een derde klasser. Koortse Tillen wist in de eerste bekerwedstrijd met 1-0 te winnen van VC Trimwaarden. De beslissende goal kwam op namen van Jouke Waaksma, die daarmee zijn ploeg een prachtige start van het bekertoernooi bezorgen. Ek Drugeham leert voortendaliks van hem jaren. De ploeg woon met 3-2 op besieten bij Riepjerk. Bij Drugeham wie verder donker, 1 keer trefzeker, wilst Timo Meerstra 2 keer het net wist te vinden. Dat betekent dat beide ploegen met vertrouwen aan de start verschijnen van deze wedstrijd. Dan zal ik even de opstellingen van beide ploegen erbij pakken. Allereerst de opstelling van Drugeham. Zij beginnen met Ipe Broos, Jesse Henstra, Timo Meerstra, Wesley Pander, Rien Stwarm, Rick van der Tuin, Alex Helder, Werner de Haan, Verder Donker, Jesse Jan Brouwer en Jan Douwe Bielsma. Trainer is Bouke Jan Stuursma. Dan de opstelling van Koortse Tillen. Zij beginnen met Anko Uterdiek op een goal. Verdere veldspelers binnen Douwe Kloostra, Kevin Plauts, Sietse Pilat, Harmen Tabak, Jouke Waaksma, Daniel Posma, Brent Sangers, Riekes Tjepkema, Noël Samuel Tuasela en Menno Waasdorp. Trainer onder kant van Koortse Tillen is Sjorik Bootsma. Maar beide ploegen binnen volop in de warming-up. Ze binnen kleren voor het veld leidt er mooi bij. En om 8 uur trap je wel. Dus graag tot straks.
1: Dit is Friesland FM. Het wekelijkse oerke met muziek van Frieske Boaien. Op RTV NOF.

0: Dit is Roen Wij Sport Extra.
1: RTV NOF.
2: Ja, Roen Wij Sport Extra. Dat we een fapskong hebben van de twaalfde wedstrijd die na 8 uur begint. FC Bedaard, verwoorden. Maar net vanuit Bedaard, verwoorden. Maar in Bidgum, hier opeens.
3: Ja, ik zit hier in Bidgum. En je bent al drukker met de warme hups ondergang. We winnen al je mooie pieren. Dus, en ik had een naam en alles trok kregen. Het is de... In het jaar 2000 is dit de achtste keer dat ze samen kwamen voetballen. Zo'n keer had we gewonnen, één keer Flan. En dat we verleden hier, toen ze samen kwamen in de competitie, zien, had we gewonnen Flan met 4-2 van Bedaard en de andere wedstrijd die hier ze wonen. Maar in totaal dus acht keer, zo'n keer winst voor gewonnen. En verleden hier die Bedaard met het kampioenschap van Troon had we gewonnen nog in de na-competitie west. En dat is jammer genoeg net lukt. Hoe ze in die hekkenklasse heen gezeten. Ja, wat mij de vierde eigenlijk voor zei. De eerste wedstrijd die had verworden won met 4-1 van WWS. En Bedaard die had je verleden week een tongetje in geweest. En die had je won in Bidgum met 0-4 van de plaatselijke club Bidgum. Dus voor beiden is het ontzettend belangrijk om je drie punten te pakken. Waar je drie punten pakt, die kan haast ervoor zeggen dat ze erop binnen in de beker. En ik weet net hoe vol het erop wonen, maar voor mij in de winnaar. En dan misschien over de straks niet die meer hoe vertellen kennen. Dan kan ik je nog even vertellen de opstelling. Dan weer even bij diezelfde van Bedaard. Dan is het ene goal is het Zaken Tolsma, Erik Wolters, Ruud Kloosterman, Pieter Volksma, Melvin Dahl, Teven Zoonvoeder, Arjen Heemstra, Thomas Jansma, Jorrit Stilstra, Remco Kooistra, Wilco van Kammen en Edwin Kooistra. En dan de Alve van Verwoorden in de goal, Darius Veenstra. En dan in het veld, Meindert Witteveen, Hessel Nicolai, Herco Mook, Hidde Jan Westerlaan, Sjoerd Gotter, Diederik Lodewijks, Juri Dijk, Nathan Klokman, Mike Leijstra en Tom Rozier. En het staat al hier onder leiding van scheidsrechter de heer S. van Vught. Nou, Safi, ben je hier. Dus je bent al hier met de warming up bezig. En als de wedstrijd straks begint, meld ik me wel even weer. Ik ga nog even luisteren naar de mooie muziek van Jaap van der Laan.
0: Dit is Friesland Fan.

0: Ja, Big Meat, Herman moest naar Brada. En we hebben onze volgende verslaghouder onder lijn van een fabbeskoring. En dat is Hielke de Graaf. En die is naar Leo Vandia van de wedstrijd die ze spelen. Zwagenstein, goeie jongen Hielke.
1: Oh ja, en harkers. Ja, zeker. We zitten hier in Leeuwen op het kunstgeest van het Kalverdiekje Noord, het complex. Heerlijk warm omstandigheden, mag ik zeggen. En ja, wat, op het adviesje staat Leo Vandia te zien wedstrijd. Leo Vandia had zaterdag een goede zaak niet en hij had zijn promovendus vooruit won. Dus die promoveert vanuit de vierde klas met 3-0. En Leo Vandia is voor het orde seizoen degradeerd. Nee, de derde klas. Beide teams, Leo Vandia en vooruit, zitten dit seizoen. Ik ben ook nog in de competitie. Dus die speel je binnen kwart over 17 jaar. De wedstrijd in Noord-Burgum hier eigenlijk hetzelfde. Zit ik bij ook nog in de competitie. En de wedstrijd in Verlijn zaterdag met 4-2 thuis van Noord-Burgum. Op Vaalhoorn denk ik, als de ploegen naar huis doen 6 maart, verwacht je dat Leo Vandia een van die 2 is die om het nummer 1 positie gaat. En Noord-Burgum, als ze compleet binnen, verwacht ik dat ik. De wedstrijd is, nou, ik nog in opbouwsel van Rutikse wijze om naar een goed team te leiden voor de competitie. Wat we in ieder geval harren is dat, even zien. In ieder geval, dat zie je me nu een regel, dus ook nog even zezen. Want ik zit hier in de midden, maar dan zijn ik 12 stoeltjes naast me. En dat is wel zo met de beker, dat een geel kaart kreeg en het is onsportief gedrag, dan zie je me nu een eruit. En die 12 stoeltjes zijn in huis me, dus waar weet dat ik straks nog een buurman hier krijg. Dat zien we dan wel even. Ik zal voor de opstellingen even nemen en ik begin eerst even met het scheidsrechtige trio. Dus Jacob Roersma, ik heb begrepen, die had horen onder zaterdag Leo Vandia of Farid Leo Vandia fluiten. En de assistent met Rijn Kamstra van Leo Vandia en Germ Boonstra van de Westerijn. De thuisclub, de Olverman die te dwang gingen, is Mohit Tibben, Lars Roosier, Mikael de Vos, Hemen Ibrahim, Kai Hofstra, Enjin Ceylan, Danis Jijkaran, Marvin Helmers, Essa Skaka, Stan van der Veen en Ahe Benson. En de trainer is de Rink Geertsma, die had het vorige seizoen ontnomen, had ik begrepen. En een ras echte Ljouwer die ik ervaring had met heel volle jeugd bij heel volle clubs in Ljouwer. Dan gaan we naar de Westrainta. Daar ben de Olver Bin. Op de goal Milan de Jager, Reense de Vries, Heiko Visser, Bram de Jong, Leroy Sletering, Nick de Graaf, Jorrit Hansmeid, Justin Sletering, Joost Jan IJsma, Patrick Jury Elzinga en Sven Roosma. En hier binnen is Pieter Santen mijn hoofdtrainer en het meeste geloofd wat ik hier zei is Roemke Barske. Nou, dat is het wat mij betreft. De eerste is even zien, we lezen mooi op schema, dacht ik. Dus mijn minuut te zien en dan zullen we hier wel losgaan.
0: Ik kijk even naar de wedstrijd die waarschijnlijk al de twaalfde begonnen is. Lammert Brouwer, blije VCR.
2: Inderdaad, 40 minuten ben je weer onderwijs in deze wedstrijd. Dus de twaalfde is een minuut of 3 weer ondergang. Met een paar wisselstappen die neem ik aan. Ze willen even, maar er is tot notaire nog absoluut niet van belang. Stond hier in deze wedstrijd tussen blije en VCR is 2-0.

0: Ja, in een dorp als de Pijn wie het VNO Friesland fan maar ik een extra ronde wij spot als naar de klok van 8 uur schikkelen we naar 4 extra wedstrijden wie wien al aanwezig bij de wedstrijd Blaja VCR met een tussenstoorn van 2-0 en ik zou even vragen Lammert, is het nog altijd 2-0?
1: Ja, nou een hoogskop aan de kant van VCR. Komt wel in die 16, maar kan eruit bokst worden. Levert weer helemaal niks op van VCR. Het houdt gewoon in vanuit het hier 2-0 beeld. Men is gelijk al een van VCR met een bloedneus. Die moet eruit, want die moet behandelen worden. Het is de nummer 5 Ruud Haas die eruit gaat. En ik moet even jaren van wat er aan in kan is. Nou, dat zag je de eerste blije VCR. Mijn stoom van 2-0.
0: Ja, 2-0. En na de klok van 8 uur, dus nog extra de bekerwedstrijden FC Beraad, Veenwoorden, Droegham, Kootsertillen, Drieënwoorden, Riepserk en Leo Vardia, Zwagensteinde. Ik zou zeggen, Blauwharken, Nij het Nijs van 8 uur. Mij Sietswijzer als presentator en technicus. Maar aast eerst het Nijs van 8 uur. Ont Nij het Nijs.
2: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
3: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
6: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
7: Right hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum, witte ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
7: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
11: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt de hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Hij steunt de tegenmaatregelen die Duitsland dinsdag aankondigde en belooft dat de NAVO zijn beschermingsvermogen voor bondgenoten blijft versterken. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijtenveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
2: Zo, dat ziet er gaaf uit.
1: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
3: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
1: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem mij ikzelf, Rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, Chris Young Occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Dit is RTV NOF.
9: Maar no, rond in het tiet.
10: Dit is Roem Wij Sport. Roem Wij Sport. Mij Sietse Wijstra.
9: De muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is Waarom Ieder Tiet.
10: Mij Sietse Wijstra.

Luisteraars, al je van harte welkom bij een nieuwe oorlevering, oftewel een extra oorlevering van Roemwijs Sport. Mijn muziek van Waarom in de Tijd, uit de jaren 60, 70 en 80. We volgen hier maar eerst 5 wedstrijden. De collega's van Roemwijs Sport, die ben volop uitvleen en die zitten overal op de velden. En na de eerste plaat die ik draai, geven wij alle jetta. Eén is begonnen om kwartier voor zon, Lambert had al een half tune. De rest begint al hier om 8 uur en die ben correct begonnen. Nou, de muziek laatste weekend, dat ben me wel van mijn wend. Dat is muziek uit de 60 jaren, 70 jaren en 80 jaren. En dan draai ik als reden treed alleen maar nummer 1 hits. Dus ja, we komen van alle soorten platen zien. En we beginnen van jongens met een nummer 1 hit uit 1981 van Anita Meijer. Why Tell Me Why. Steam maar liefst 6 weken op nummer 1. En daar starten we mee.

0: Anita Meijer, Why Tell Me Why. We beginnen naar de wedstrijd blije VCR, Labbert Brouwer.
1: 65 minuten ben weer onderwijs, maar nog altijd die 2-0 voorsprong van Blije. Nou, het is Woltersheer van de wet Blije op Utrecht, want het klopt helemaal bij waarom op je eigen helft. Het let VCR dus volledig onder de bal. En dat kan die balk knap rondspelen. Maar het eerste wat er ontbreekt is de zuivere eindpaas. Bij terug als ze eventueel nog een kans creëren kunnen. Want dat is het grote probleem aan de kant van VCR. Je creëert geen enkele kans. Nies krijgt al een schot op een goal. Maar ja, dat vlucht zelfs over de ballenvanger achter het de doel. Dat vlucht er nog heen. Dus dan weet je merk van hoe nauwkeuriger dat is. En dat is het probleem aan de kant bij VCR. Voetbal die knap. Je kan de bal heel goed in de ploeg houden. En zie je de zaak ik net altijd vooruit, maar zie je regelmatig de situaties op linker of op de rechterkant. En als je zo waarom, maar je blijft dan in bal bezet. En dat is op zich voor de vierde klasse dat het knap wanneer ze zelf voetbal kennen. Nou, één ding mag ik nog wel even rechtzetten. Scheidsrechter ziet al dit keer de wedstrijd leidt. Die komt net uit Driesem. Hij kwam oorspronkelijk van Waterswoud, maar hij bent nog in Dokkum. Nou, bij deze.
0: Met deze zet Lammert. Dan gaan we naar de wedstrijd. Berdaad van Woden met Ierde Prins.
2: Ja, de stand hier nog steeds 0-0. We zitten in de zonde minuut. Hier we kregen de eerste corner voor Berdaad. Van Woden had ook al een corner gehad. En er zijn ook al twee hele mooie mogelijkheden geweest. Want het was eerst een wederomspeelbal van Van Woden, van Berdaad. En de keeper die zou die bal in handen pakken. Maar toen kwam er tot ontdekking dat dat niet mocht. En dus zullen we nog even niet verdedigen. En dat had er dus echt niet in. Maar dat wie wel even knekkerd op de kant. En voordat daarna wie het een ongeval over de linkerkant van Berdaad. En wie het Jorrit Sietsma die de bal, of Stielstra, die de bal hier op de linkerkant en heel goed voor je naar de orenkant. En dan wie het Remke Kooijzer die de bal eigenlijk zo benen koeien, zag de vierste hoeken. En die bal gaat kret aan de verkeerde kant van de peil over de zitlijnen, of over de achterlijnen. En dat leverde dus ook niks op. Zo hadden we aan de stand hier nog 0-0, maar het is wel een 41 wedstrijd. Je bent beide ongevallen gesteld. En het is eigenlijk leuk om te zien hoe ze beide voetballen. Een prutte balbezit voor beide ploegen op het moment dat ze in de bal binnen. Weinige balverlies. Nu is het weer Berdaad die er weer vertrokken. Het is diezelfde Stielstra die de bal van mij houdt. En dan is het de tweede corner voor Berdaad. Dus ja, die nemen we net mee, want die mag even van de orenkant komen. Ik zou zeggen, maar even naar de orenkant. Maar er stond hier en hij zo'n minuut voetbal. Ze wordt 8 minuten, nog steeds 0-0.
0: En van hier de prins geven naar Jelle van der Wal. Die zit bij Droegham, kort te tellen.
3: Ja, we hebben 10 minuten voetbal staan nog altijd 0-0. Maar 8 uur is hij al trappen onder leiding van skiersdrochter J. de Klein. En kort stille zit onder leiding van een nieuwe trainer en dat is Sjorik Bootsma. Dat is een Ljouter die oerkam is van Broekster Boys 2 en hij volgt Theo Verbeek op. De beginfase wie voor Droegham. Met name onder de rechterkant winnen ze gevaarlijk via Verder Donker met enkele gevaarlijke voorzetten. En de beste kans winnen nog voor Jan Douwe Bielsma na een verkeerde inspelpaas van Kort Stille keeper Anko Utterdijk. Daarna nam Kort Stille het wat oer en kregen ze in de vijfde minuut een aardige kans via Rikus Tjepkema. Een kopbal die uiteindelijk toch wel aardig roem naar is gegaan. En twee keer Noel Tuasela. Hij skert oer en één keer werden ze in Scott blokt. Op dit moment gaat het wat op een del en de stand is hier nog altijd 0-0.
0: Dan geven we van Jelle van der Wal naar Bauke Bosma. Die zit bij Triwaden, Riepsjerk.
4: Ja, deze derby hier in de Triwaden, tussen Triwaden en Riepsjerk, is weer in ere hersteld in die derde klasse dit seizoen. In de derde klasse B zitten ze bij. Dat binnen ik de enige regioploegen die in die competitie zitten. Ja, Triwaden promoveert vanzelf in de nieuwe competitie. De beslissende wedstrijd die 2-1 won waard bij tegen ons derde boys. En Riepsjerk handhaafde zich over een seizoen in die derde klasse met 31 punten uit 26 wedstrijden waren zij het ziende. En hoeden zij deze keer net in die nieuwe competitie. Jo, dan in de beker Channelcore. In de pool werd ik koosde Til en Droegeham zitten. Al jaar in een keer Channelcore. De eerste ronde speelde drie woorden. De uitwedstrijd bij koosde Til. Die ging bij 1-0 verlengd. En Riepjerk verleert thuis met 2-3 van Droegeham. Dus beide ploegen moeten goed winnen om aanspraak te maken op die knock-out fase. 9 minuten binnen weer onderwijs. Ja, een mogelijkheidje voor het drie woorden. Jacob Riepma, die stuts Hesselbreus maar die hebt in. Maar die stuiten op keeper Redmar Jorna. En in het volgende rondje, dan pak ik even de opstelling mee. Het is hier nog, na 9 minuten, 0-0.
0: En de laatste die we hebben schakelen, dat is Hilke de Graaf. En die zit bij Leo Vardia, ziende bestrijd.
5: Zitten, ja, nu 10 minuten spelen, 0-0 op de klok. Inmiddels over het opscrummen, voor beide kanten, twee dingen. En weer een vastzet van Jos in de 12e minuut. En die werden oorskend door Marvin Helmers van Leo Varnia. In de 4e minuut een vrije trapje van Justin Sletering van links. Rebound wordt oorskend door Sven Rozema. En ze krijgt hier een scout die terug in hier van Heben Ibrahim. En als laatste hier weer, ze krijgt weer een Sven Rozema die uit een blokje. En daarna een scrimmage. Een Scott Oer hier van de 16 meter. Dan zie ik even een crossbotje van Sven Roosma op Sletering. Maar die wordt correct onder scap terug Leo Vardia. In het begin leek het dat Leo Vardia wel de dominante ploeg was. Maar het leek wat leekwaardig te worden. Beide kanten, beide teams spelen met hier volle ruimte in haar eigen. Dus net dicht op de keeper. Dus interessant voor stekballen en dergelijke. Dat gaan we zien. 0-0 nog steeds.
0: 0-0 bij Hilken. Nou, dat ben natuurlijk een huurprutte bekerwedstrijd. En ik had Skermje voor me. En Wiekel Salm die doet zien Marm. En Marm steert mij 0-1 voor. En dan zie ik ook nog even ook nog wat tussen staan van ploegen die het buurtwijk komen. Maar ik even zien. Ja, dat is ook een Skinnegout om zondag. Het zien Samar. Daar is het 1-1. En Zwoot, die doet zien Jensem. En dat is 1-2. Dan zeg ik even troskrollen. Ook nog wat meer, joh. Dat hebben we al eens gezien. Nee, ik geloof net dat er nog meer. Ja, weet je hoe ze is? Die heeft nog 0-0. Zien de Lauwers, joh. Ik heb het gelezen dat zien Tweedel. Dat is ook nog steeds 0-0. En dan hebben we nog onderin nog een PR, denk ik. Friese Boys, Team Fiat, is het echt nog 0-0. En Dakkom is nog 0-0. En die spelen het in Angen. Dat is echt nog 0-0. Nou, dan hebben we 80 uur ploegen hier in het noorden. Nee, Kalm is echt nog 0-0. Die is naar Jereveen daar. Dat is echt nog net scoort, Jan. Nee. Ja, bij Kwik Dokkum. Die speelt het uit, Tim Baggerveen, en die steert mij 0-1 voor. Dat weer een eerste voorlopige tussenstand. En dan mag ik ben naar de muziek, daar pak ik door het bladje er even bij. En nummer 1 het jongetje Zoon 60. Dat weer Haha, Zet de Clown van Manfred Mann. En die steert 3 weken op nummer 1.

0: Haha, zet de clown en dat een plaatje door. 12 minuten 24, ja, dan kan je gauw een plaatje draaien. We gaan weer naar Lammert Brouwer. Het blije feestje 2-0. Eerder werd je spelen, Lammert.
1: Ik zou ook absoluut net zeggen, want VVS Santo Marut me weer onderwijs. En dan stond het nog wel al die 2-0 in het voordeel van VCR. Maar ja, je kreeg er absoluut geen grip op. Je bent prot in balbezit. Ik kreeg ik weer een overloed aan de rechterkant. En dan is Niels Elsga, die breekt heel mooi terug. En dan denk je, dan moet er een voorzet komen die in de voet komt van een van je medespelers. Nou, dat gebeurt dus absoluut net. Voorzet die komt recht in de voeten van een van de tienstanders van Blaja. Kan heel makkelijk opbrommen. En zo is het beeld al wel een beetje. Het is VCR volop in balbezit. En in een overval, maar dat onder 16 en dan is het gebeurd. Want dan kan ze absoluut net een mogelijkheid vinden om er doorheen te komen. En dan was ze oppassen voor die counter en die weer niet weg. In de 32e minuut, het weer de nummer 1 van de kant van de thuisclub. En dat is IJzerbouw, maar die ontsnapt hier op de linkerkant en zit dus ook knap in. Maar het is keeper Klaas Dirk Dijkstra van VCR die de bal dus over de goal tikt. En de bleu alleen nog dus een hoekschop wordt van Blaja. Daar kwam dus niks uit. Het bleu dus 2-0. En ik zie ook of het scoren wordt. Wie we zijn, zonder minuten onderwijs.
0: Geven wij Berdaad van Waarden, hier de prins.
2: Ja, we zitten hier in de zondje. De minuut stond er nog 0-0. Na de eerste opwindende 4 minuten weer het spul. Een lied beetje verhoren. Kozen ben de vierde nog net weg. Nou, wie je krijgt even een overtreding. Je hebt de mensen misschien vooraan. We hadden een beetje een scheidsrechter wacht even op potse dogen. En dan fluit het er alsnog voor een overtreding. En mij bedaard die mij die vrije trap nemen. Die werd ik jong. En dan is het de onval. De hoornvoerder de nummer 6. Die bal weer voor je houdt. Maar dan zet vier woorden naar goed tussen. En dan kan ze die bal weer voorbrengen. Maar die wordt opvangen en dan komt er weer. Daar bij diezelfde nummer 6 van Bedaard. En dat is Melvin Dahl, de hoornvoerder. Maar die kan die bal wel net goed voorkrijgen. En dat is op het moment wat een prutte gebeurt. Dat ze die bal net huil dan juist krijgen. Bij zijn havolle. Dus dat het in het begin ligt dat het een heel onaantrekkelijke wedstrijd wordt zo verflauwd het nog een beetje. Misschien dat het aanwerver omkomt. Maar nou er een die scoren kan. Nog een vierde bal. Die ik wel van 35 meter afstand. En keeper zit iets te vier voor de goal. Maar die mag hem huilen strekken. En dan kan die bal er nog kret uit tikken. Maar dat ligt erop dat het erin ging zo. Maar hij doet het net. En zat waande in de stand. Hij 18 minuten voetballen. Nog steeds 0-0.
0: Geven wij Droeham kort te tellen. Jelle van der Wal.
3: We hebben 20 minuten voetballen en de stand is hier nog altijd 0-0. Het is wel kort te tellen dat het overwicht had en dat levert een aantal aardige kansen op. Het is vooral de linksboeten Noël Tuasela die erg gevaarlijk was en waar Droeham de nodige moeite mee had. Hij joeg 12 voorzetten op Harmen Tabak. Allereerst weer een kopbal van Harmen Tabak die nice gie en daarna een schot dat nice gie. En ik uit een vrije trap wist Noël Tuasela, keeper Ipe Broos van Droeham, op de proef te stellen. Maar hij wist de bal nog ter nauwe nood uit de goal te halen. Dus het is nou echt kort te tillen dat de Oeran had. Droeham dat er nog kwalijk uitkomt. En het is eigenlijk een beetje wachten op een doelpunt voor kort te tillen. Nou is het wel weer even Droeham in onval, maar dat misleert het Jero, hè. We gaan inmiddels 21 minuten voetballen en de stand hier in Droeham is nog altijd 0-0.
0: 0-0 daar. Ik geef net een woord aan de Riepsjerk. Bouke Bosma.
4: Hier is het nu Santje minuten. Ik nog 0-0 voor beide goals. Gebeurt net zoveel. Baltje rent nou ik weer achter. En die hebben bal op een van de spitsen van Riepsjerk. Ik zal eerst de opstelling nog even, Jan, bij Trien Woorden. Stiet in de goal Sander Dijkstra. Vierder veldspelers Adne Veenstra, Wouter Bakker, Jacob Riepma, Ronin Giesing, Jasper Kramer, Hesselbreus, Jurre van der Meer, Vint Veenstra, Ruud Alger en Valko Noordenbos. Bij Riepsjerk stiet Redmer Jorna vertrouwd in de goal. Achterin een nieuwe jongeling, Jort Biedema, vierde veldspelers Friso Jarna, Jeroen IJsselmuiden, Pieter Skiefink, Aldert Smit, Marco Fries, Johannes Meijer, Tom Stilstra, Diederik Andringa, Jesper de Groot. Dat binnen 22 acteurs. Sjoerd Westra, ik een bekende hier uit de regio, die fluit het is een wedstrijd. Ja, het is wel aardig aan Ian Kans, die dit hier helemaal vol. Het is natuurlijk een derby en de spelers die kennen elkaar. Ik trog en trog, maar voor de goals gebeurt er net zo vol. Het is Riepsjerk dat iets meer balbezit heeft, maar
5: trots centrum is er weinig ruimte, dus het mat hoe de seat kan. Voorlopig 20 minuten onderwijs, 0-0.
0: Nou, gaan we naar de laatste wedstrijd die we volgen. En dat is Leo Farrier, de Westerijn team, met Hilke de Graaf.
6: Ja, het gaat net droog in de goal zitten, maar ik had ook nog geen goals. Het is nog steeds 0-0. Inmiddels hadden we over pogingen, hoor, maar ik kon er nog steeds op winnen. Over de minuut hingen we een hartstikke mooie combinatie tussen Jort Hansma en Leroy Sletering. En Leroy die skaart hem maar nep terug heen. Daarna gingen we in een tolde en de 13 minuut 12 onvaltjes vanuit Leo Fardia komt. En Kai Hofstra en Michael de Vos. Die scherpen er ook in, vooral de laatste kans van al punt 16 en dan aan de linkerkant met een volley, die ging maar rakelings naar. Dus die wil je nou eens wel het dichtste binnen. Maar kijk, je hebt de bal, wat ik al zei, die wordt oer verdedigd van de Westerijn heen. Wat krijgt op de hit oplost. En ja, komt al die goed. Scheidraad, ik wil nog meer Jacob Broers met mooi tenutje, jongen. Peerse sok, een zwarte broek en een mintgreen. Het shirt, jongen. Dus, ja, maar wel in ieder geval duidelijk voor alle spelers. 0-0 nog zitten.
0: 0-0. Nou, weinig doelpunten, maar gelukkig, ik ga wel platen. En daar draai ik maar in. En deze wordt, nou, goed 3 minuten. En die is die 12 weken op nummer 1 in jongetje 21. En de mijn vrouw is net zo bij als, maar het is 0-0. Rianne Sassé van de Poppies.

0: Dit is Roemwijs Sport Extra.
1: RTV NOF.
2: Ja, Roemwijs Sport Extra. Heb ik hier voor mij Lambert Brouwer.
3: 84 minuten met weer onderbij. Nog altijd die 2-0 op het scorebord. De Noe blij, wat is even in overval is dat ik een hoekschop kreeg. Maar die bal komt wel voor, maar kan verder helemaal niks uithalen. Er wordt nooit een prompt terug in van die verdedigers van VCR. Je hebt dan een vierde, een vierde, maar kan ze er wat mee? Nee, je kan er net zo volle mee. Want Blijer die zit er al weer tussen, kan die bal weer overnemen. Nou, dan mag ik nog even één ding recht zetten. Want in de eerste helft had ik dus ook verteld dat Ruud de Haas het veld verlaten had. En er werd bloed bij de ronde postkamer. Maar nu heb ik niet schrik van Ring de Haas dat er het jukbeen steken had. Dus dat is nogal flink en behoorlijk onkam. Vandaar dat de mannen dus uittrekken. Nou, dan zie ik nog even op het scorebord. We zitten inmiddels in de 85e minuut. Ja, dat zal dan nog gebeuren, maar in die slotfase. Maar ik betwijfel het dat VCR tot een doelpunt komt van de jongens. Want het voetbal is beter, dat mag heel eerlijk zijn. Maar het is straks, ik zei, die eindpaas die komt absoluut net goed aan. Met dat er geen enkele kans eigenlijk gecreëerd wordt. Vandaar dus die 2-0 voorsprong van Blijer die het nog zit. Nou ja, dat zal ik wel zo blijven.
2: Dan even een tussenstand bij de wedstrijd. Friese Boys zien Fiat. Mijn dochter zit en die heeft me trots. Dit 0-1. Een trouw doelpunt van Erik van der Veen aan Lopke oer de keeper. Nou, dat is altijd een mooi doelpunt. Geven wij bedaard van woorden. Mij Ierbrins.
4: Ja, ik zou net zeggen. Hier is dat niet nou. Maar die bal die komt op de binnenkant peel. En die steunt het er weer uit. Hier bedaard eigenlijk op voorsprong komen. Maar het weer een mooie onval. Tot en midden. En voor mij weer het weer. Die Kooistra die bal binnen tegen Koor. Maar via de PL steunde die bal er weer uit. Van een weinige grote hechtepunt tot Nota. En nu is het een knap schot hier. En in de hand van de keeper. En dat levert dus wat huil nog niks op. Even wat huil nog niks met voetballen nu te steen had. Ik moest hier de groeten even aan zitten. Van Erik Wagenmakers, de voorzitter van Bedaard. Dat even bij deze. We gaan hier zo'n 20 minuten voetballen. Stand is 0-0.
2: 0-0. Nou, Erik, ja, daar ga ik een goede connectie mee gewoon. Nou ja, dat is altijd mooi, die even groet. Dan geven we naar de volgende wedstrijd. En dat is Droegeham, Kostertille, Jelle van der Wal.
5: We gaan je haast een jelloeren voetballen en nog altijd de bril staan hier op het boord. Het is wel Droegeham dat een iets betere fase kent inmiddels. Daarvoor weer nog wel een aardige kans voor Kostertille via Jouke Waaksma. Maar de bal stuitte iets op, waardoor de afwerking moeilijk weer voor hem. En waardoor hij de bal nice kert. Daarna weer twee mogelijkheden voor Droegeham. Onder de rechterkant weer verder donker, de twee keer van Tro. De eerste keer skert er aardig in, maar wist Anko Uterdijk, de keeper van Kostertille, nog krekt een handje achter de bal te zetten. En daarna wist de verdediging de bal uit te verdedigen. En een minuutje later weer op een ei verder donker met een mogelijkheid. Hij kwam van rechts naar binnen en skert uiteindelijk oer. Ja, de kansen binnen wel west voor beide ploegen, maar je hebt nog altijd die 0-0 op het boord.
2: Het gaat net zo goed met de goals, dus ik geef even naar Bouke Bosma. Misschien had hij wel een goaltje. Trimwolden Riepjerk.
6: Nee, die had nog net een goaltje. Wel een corner, nee, een doeltrap. Ik een mogelijkheidje krijg voor Riepjerk. Dat er ik nog net zo goed terug in komen kan. Het staat aardig compact achterin bij Trimwolden. En er is te min beweging bij Riepjerk. En vernuft om daar terug in te spelen aan de andere kant. Trimwolden zijn nou aan de andere uit. Maar ja, komt ik net tot komen. Dus daarom staat het hier nou zo'n 20 minuten. Nog hield hij 0-0 in je mogelijkheidje. Nou, twee. Nee, je mogelijkheid van Riepjerk in de 21e minuut. Via een hele vreemde kluts. Net niet eens een mooie aanval. Maar meer onkunde kwam de bal bij Johannes Meijer. Ronde 16. Hij skeert meters oer. En Tom Stielstra toen eindelijk een beetje rond. Dan kwam op Ronde 16. Speelde er een man uit. Maar toen weer de krekken verdediger. Die daar weer een voet tussen krijgen. En dus ging dat ik net terug. Bottenverheffend is het hier nog net. Na 28 minuten. En de zaak nog volledig in evenwicht. 0-0.
2: Dan geven we naar Hielke de Graaf. Leo Fadia, Tsjinebetrein.
7: 0-0 nog zitten. Even zeker met even tellen, maar soms 20 minuten op de klok. En ik kies straks door die 10 minuten regel. Ik zei misschien hak een buurman. Nou, ik heb inmiddels een buurman. Sven Roos, maar ik kreeg giel. En dan moet ik zeggen, ik moet even denken. Dat is weer een verstoor actie. Of weer een
8: Correct, vijfde hooractie. Ik pak zijn shirt, maar ik moet zeggen, daarvoor weer een actie van Leo Fardia. Er werd een keer de graaf onderuit kegelen. En die kreeg geen giel, maar dat is dan ik als onderuit helder steeds maar is een giele kaart. Maar dit is dan een giele kaart met 10 minuten. En dit is volgens mij, je hebt het bij een voetbalovertreding en net een sportieve gedrag. Maar goed, dus hebben we in de loop van de wedstrijd wel achterkomen. Maar de wedstrijd speelt op dit moment dus met Sinjemo zitten. En er zit een wol 0-0. Er is wol inmiddels een goal West. Maar die worden ook weer een goal van de spits van Kai Hofstra. Inmiddels had ik al een wissel om Leo Fardia komt om. En Lars de Rozier eruit gaan. Maar ik denk een hamstringje, maar dat weet ik net zeker. En Ivo van der Veen is daarvoor in de plak kwam. Dus de man is me die mat nog even. Want ik zit ik denk nog een minuut of zes zo. Dus ik hoop dat de wedstrijd dat overleeft. 0-0 in ieder geval de klok.
2: 0-0. Nou, dan zit er een manje die had wel toepunt. Johnny zit in de slotfase, dacht ik. En daar schakelen we even heen. Nou, laat maar brouwen.
3: Ik zie ook op het scorebord. Het zit op 90 minuten. Dus het kan absoluut niet lang meer door. Ja, er is beide kanten er wel wisselen. Dus wanneer dat scheidsrechter zit al daar die tijd van Belo gewoon dan kinder dan. Maar het onblessuregeval niet in het water helpt, dat hoort net te gebeuren, want die ben er net best. Vandaar nog altijd dus die 12 voorsprong van Blije. Het is nog blij eigenlijk dat die onvol is. Kreet een vrije trap te nemen daar op de hechte van een 16 meter op de linkerkant. Die bal die zal dus als in die sectie terugkomen. Die kan ik dan correct in mij nemen, want de scheidsrechter zit er echt bij. En die zei ik van niet van die verdedigers aan de kant van VCR. En dat is Nick van der Mullen. Afstand nemen. Nou, dat dochter dan. Nu komt die vrije trap en die wordt dus in kwart opzetten. En die bal die bloot op die linkerkant. En dan kennen dus al bij de nummer 10, dat is Jaren Golven daar. Nou, die maar die bal voorzetten. Nou, die komt heen voor. Ja, die kan oppakt worden door de keeper van VCR Klaas Dirk Dijkstra. Die heeft die bal in eigen vaart. Maar er zijn twee verdedigers. Het zijn over één aanvaller van VCR. Dat misleert het dus helemaal. Het bloot hier 2-0. En ik neem aan dat we die.
2: Ik meis het wel even vol, maatje Lammert. Ja,
3: nou, meis het vol. Dan praten dus die PM Rutte, dit zit al dus eventueel Bielhoek hier in deze wedstrijd, die zal, dan, zal ik dan volpraten. Dus op dit moment blij op de eerste kant in balbezit. Ja, wat er al uit knal terug, VCR terug in van die verdediger wordt naar voren, dat ramt uiteindelijk. Maar die komt weer net goed te plak en dan kan blij nog een keer uiteindelijk een poging mee doen om tot score te komen. En die daarin zet, die gaat via verdediger, gaat er weer achterin en dan mij ze dus nog een hoekschop nemen. En dat gebeurt van op de kant waar ik dus zit. Ik zal het even zien, als ze daar een kaas mee houden, dat gaan ze absoluut niet. Want die 2-0, ja, die koester is op dit moment. En dan wil er het werk kwart opzetten. En dan, ja, dan hoort het niet van, dan zal VCR overvallen. Maar dat probeer je maar om in die bal bezit te komen. Dat rijden ze dan eigenlijk op. Maar het uitverdedigen aan de kant van VCR, dat misleert. Want de bal die werd onderbrutsen terug. Een van de man van Blijen, dat is Karst Hoekstra, die leerde die bal over de zitlijnen. En dan wij VCR dus een inwoord nemen. Nou, die wedstrijd die Siljer heeft verschillende wel eindigen. Dus in een 2-0 overwinning van Blijen. Het zei helemaal niks, want die wedstrijd, of tenminste deze pool is in wezen beslist door de beide Nederlanden. Die beide ploegen Flintwijk al die in de eerste ronde dus incasseren. Dus dat zou wel inhouden dat een van de andere beide, dat is DTD of MKV, dus de overwinning pakt hier in deze pool. Nou, en in deze wedstrijd is zelf dus sowieso blij die de winst pakken. Het is nog steeds dat we van het voetbal in het is. Op dit moment is het VCR in balbezit die mijn hoekschop nemen. Die komt van de eerste kant. En dan maak ik even zien. Het is Jouk Hoekstra die die hoekschop neemt. Zal indrijven die bal met de rechtervoet nam kunt tegen in die 36e kinderkamp. Wel ja, Woltrooi hier van de verdedigers van de tussenclub. En die knikt die bal dus over de lijn, de zitlijnen. En dan bij VCR dus weer ingooien. Wat snel ingooit, kan die bal dus nog eens een keer voorkomen. Ja, dat is moeizaam. Want het is wat slordig in de passing. Net helemaal nauwkeurig. Komt weer op de eerste kant bij jou. Hoekstra kan die bal nog een keer voorkomen. Nee, kan net voorkomen. Die wordt blokt. Maar je bloot dan nog wel in balbezit. Maar het is. Ja. Ik moet heel eerlijk wijzen. Het is wat gelukkig wanneer uiteindelijk dat ze weer in balbezit komen. Want ja, het is slordig. De onderkant van het VCR. Enorm voor de balbezit. Over de hele wedstrijd. En vooral in deze tweede helft. Gaan Peek, Sienkind. Dat VCA zodanig in die aanval weer dat blijft volledig op eigen helden staan. De Wielin, de keeper, de slotpas van VCA Klaus Dirk Dijkstra, die nog op eigen helden weer vierde staan. De hele zaak dus op oorkant. Ja, en wanneer je weet dat de zoveel mensen dus op de helden van het veld staan, dan wordt het ook gristelijk moeilijk om daar terug in te komen. Nou, en dat weer dus van de jongen, dus ik de situatie hier in deze wedstrijd. Het is VCR een enorm brood in balbezit, zal ik straks enkel zei. Maar de nauwkeurigheid, vooral in eindpas, die ontbrust de van de jongens. En daar zal de nieuwe trainer Kees Kool, die zal er absoluut wat mee doen hadden. Want ja, wanneer je een brood in balbezit bent en mag je kansen creëren, dan hoort het maar één ding in, dan krijg je verschrikkelijk lastig in deze competitie. Nou, weer een voorzet. Kan er nog een keer inbracht worden? Nee, dat kan net inbracht worden. Het eerste wat er opleeft is een hoekskup. Dat rest nog in van deze onval. En dan is het opnieuw jouw hoekster van al die vierste kant die bal nog eens keer inbrengen zal. Maar als het nog iets uithelt, dan betwijfel ik. Daar komt omloop, daar komt die bal heen weer in die 16. Kan er dan inkop worden? Kan Bennett inkop worden? Die wordt Rutkop door een van die verdedigers van Bleia. En dan zei het scheidsrechter Sintal, je hebt nog een mogelijkheid nog aan. Maar dan houden we er weer op.

0: Dankjewel, Lammert. En rustig gewoon naar huis, hè?
1: Kom goed zitten.
0: Oké. Okay. Nou, dat weer Lammert Brouwer. Nou, dat zie ik even op het klokje. Ik kan nog wel even een plaatje draaien. Dus het wordt al wat langer. 4 minuten 20. Het is een nummer 1. Heet het jongetje Jintar. Is die 3 week op nummer 1. The Police. Every little thing she does it magic.

0: wie wij de meeste koning krijgt, maar ik krijg de één pas en dan komt er heel nog niks aan. En er is geen mogelijkheid om een doelpunt te maken. Op het moment is het even 10 en 10,5. Het is aan de kant van Bedard, is het Melvin Dahl die het even 10 minuten naar de kant moest. En ja, ik weet net precies wat er gebeurd is, maar nu is er een dikke boetenspul gevallen aan de kant van Bedard. Het is de nummer 12 van Jorrit Stielstra die het wat te snel voortgoed, of die paard die komt wat let. Een van de beiden. En dat is een hele prutte. Maar op het moment dat Vivoorn in balbezit is, dan kun je zien dat Bedard compact steekt de voetbal in. En je jij je voet daardoor en ik ben de kwast mogelijke tien, kun ze weer in balbezit komen. Had het nou ook nog steeds nooit met zijn man, voetbal is even over, weet je. Maar we zitten inmiddels een minuut of twee voor het einde van de eerste helft. En de stand is nog steeds 0-0.
1: Geven wij Droegeham kort te tellen. Jelle van der Wal.
2: We zitten hier correct voor rust. 44e minuut en de stand is hier nog steeds 0-0. Het is wel Droegeham dat wat meer het initiatief had op dit moment. Ze zie je veelal de onval. Gooi er een protestriët in. En winnen de meeste duels. Maar vaak is de eindpaas net goed genoeg. De roemtes lezen ze wel. Maar omdat de eindpaas net goed is, leidt het net tot kansen. Het is nu Droegeham dat een beetje risicovol opbouwt. En uiteindelijk de peer naar voren houdt. Wat het verstandigst is. En dan kan Kortse Tillen weer oenemen. Ja, het is nog een minuutje te spelen tot de rust. Er was nog wel een kansje voor kort te tillen via Menno Waasdorp. Maar zijn geplaatste schot was uiteindelijk net een probleem voor keeper Ipe Broos van Droegeham. Het is nu weer even kort te tillen dat het probeert en Droegeham dat oerneemt. Maar dan is het ook alweer gauw balverlies. Ja, beide ploegen zijn soms wel een beetje slordig. Ze gooien een protestriët in, maar het voetbal is net altijd even best. En dat is eigenlijk logisch, want in een derby is Jos vaak net heel goed voetbal, maar wel protestriert. En dat ontbreekt er net al voor beide ploegen. We zitten inmiddels in de blessuretijd van de eerste helft en de stand is nog altijd 0-0.
1: Je hebt snel naar Bauke Bosma.
3: Het is hier 1-0 worden. Precies op het jaloer wie het Ruud Algra die de bal oppikte op het middenveld. Hij ging 1-2 aan, kreeg de bal weer om en koer zat er in de zon dat er een stroopbreed in de weilijn waard. En vanaf een meter of 11, een beetje vanaf de achterkant, skeert de bal in de vierste hoeken achter Red Mariano. Dat betekent dus dat het 1-0 is in het voordeel van Trien Woorden. Ja, dat is typisch een wedstrijd in de voorbereiding. De balbehandeling is nog lastig. Sommigen die hebben nog ruzie, maar de bal en het is Trien Woorden tot een beetje komt en Riet Tjerk komt de laatste 20 minuten tot niks. En nou is Riet Tjerk is Trien Woorden direct even terug in, maar dan gaat de vlag omheen. De grensrechter van Riet Tjerk, vlaggen Sjoerd Westra, die neemt dat over boeten spul. Dus een vrije trap van Riet Tjerk. Er gebeurt net zo vol in deze wedstrijd, maar de voorsprong is er wel voor Trien Woorden. 1-0.
1: Geven naar de laatste wedstrijd. Leo Fadia, de wedstrijd. Hilke de Graaf.
4: Ja, zit er 10 minuten, T-straf. Ja, dat doen we even net mee, want er kwam al een goaltje. En dan wel aan de kant van Leo Fadia. Het wie Dennis Jijkaran, die was al eerder op haar jochterkant. Wie de aardige rap. En ook hier van een beetje de Arjen Robben constructie van rechts naar links. En net in het vierste hoekje te halen, maar toch in het orenhoekje. Dus de keepers die verbouwereert op een voortkoef hoef je er niks te brengen en zo weer 1-0. Wie net zat op de wedstrijd dat we zitten leren, want daarna wie Nick de Graaf heel dicht bij de 1-1 op een actie van Sletering. Leroy Sletering in dit geval. Maar hij kwam correct een stapje te let en de verdediging weer direct. Maar het weer net 2 minuten later op Leroy Sletering werd de voortstutsen 1-1 met de keeper. En het balletje die ja, we toch misschien in het vierste hoekje ben. Nee, het vierste hoekje correct nijst. Dus de stand is nog steeds 1-0 en Jorrit Hansman hier de laatste komers die skeert hem rakelings over de kruisingen. Dus het is net zo dat de Westerijn dat hij niks doet en niet 10 minuten tegenstrijd hebben we wel zeker wat gewoon. Maar helaas, door die momenten is het wel 1-0 worden voor Leo Fadia.
1: Nou, je zit al hier in de slotfase, dus ik geef even bij alle ploegen wel ons en dan geef ik eerst het naar Ieder Prins, Bedard van Woden.
0: Ja, we konden hier rusten met 0-0 zitten, want hij had 3-4 seconden alleen had er overfluiten. Dus we konden hier even rusten, de stand is 0-0.
1: Bedankt, dan geven we naar Jelle, naar Droegeham, kort te tellen. Daar is stekker rust volgens mij.
2: Ja, Het is hier ook rust en ruststand is 0-0. Er waren wel een aardige kans voor Droegham in die slotfase van de eerste helft via Alex Helder. Maar hij wist uiteindelijk net te scoren. Dus we rusten hier met 0-0.
1: 0-0. Dan geven we nog even naar Trimonder in het kerk.
3: Ik denk 45 minuten spelen, 1-0 is het nog heel dit verder Trimwaren en dat is net helemaal onvertjenen. En het is ik Trimwaren dat balbezit had, Hessel Breusman krijgt een heel aardig wipperke van oude achterlijn. Maar hij kon net in vinden, er weer net in die daarop anticiperen. En nu gaat de bal ik weer over de achterlijn en mijn keeper Red Mariana mij een doeltrap nemen. Voorlopig is het dus hier nog 1-0 en we zitten in blessuretijd.
1: Dan gaan we nog even naar Hielke.
4: Ja. Nog steeds 1-0. Westerijn drinkt wel in de laatste minuten. Er is niks mis mee. Het werd betekend wij hebben goed voetballen. Mooi vinden de zijkanten. Kregen wel even een vrije trapkeer op de linkerkant. En zo strakjes weer de rebound van Sven Roosmaat. Toen keert Drohenne. Leroy. En dan moet ik even zien, want ik heb weer 12 in het man van Sletering. En Justin die zit achter de bal. En die zal hem er nu inbrengen. En dan even zien dat er wat uitkomt. Er komt een rebound en die wordt nog een keer inbracht. En die wordt gepakt terug. Ja, de spits bijna. Nee, ik word correct om hen. Dus nog steeds 1-0. En we zitten hier in slotfase. Zit ze nog een minuutje, denk ik.
1: Nou, dan geven we even naar Bouke.
3: Ja, een beetje opwinning krijg ik dan weer Riepsjerk. Dat krijg eventjes uit op een meter of 30 voor de goal. Goed trotszetten van Tom Strielstra. Hij veroverde de bal op een verdediger van Trimwaren. Zet de goed trots, maar speel hem iets te ver van hem uit. En toen koer Sander Dijkstra ingrepen. En pikte die bal alsnog van zijn schoorgouw. Nou een ingooi aan de linkerkant. Dat gaat ik al weer heel traag. Even zien, die bal wordt nu naar de sideline trappen. En met Trimwaren maar ingooien gaat die bal dan. Richting de 16, die gaat richting de 16. Nou, Hessel Breusma, die wordt een beet houden. En ik ken Riepsjerk eruit, waar ik ben een heel eind nog op de eigen helft. Kunnen we misschien nog even weer naar de orenwedstrijd.
1: Dan geven we weer even naar Hilke.
4: Ja, de orenwedstrijd is afgefloten, zit ze. Dus,
1: ruststand 1-0 dus.
4: Dan kunnen we terug, 1-0 van Leeuwen.
1: Ja, nou dan mij Bouke door, meidje, Bouke.
3: Ja, het is Jerik Rust. Het is net verheffend hier in de eerste helft. Maar de goal weer prima. Die goal van eventjes Jan Goedalt. Ruud Algera vanzelf. Dat die er heel knap. En vroeger weer de vanzelf spits. Hij stiet nog op de laatste man. Maar maakt deze heel goed af. Het is rust hier in de Trimwaren. Ruststand 1-0 in het voordeel van Trimwaren.
1: Nou, alle wedstrijden binnen al rust. Ik zal dadelijk een tussenstand even zien. Maar we kunnen ook even een plaatje draaien. En dan draaien we natuurlijk weer nummer 1 uit. En dan zeg ik even zien. Volgens mij had de Marine week op nummer 1 staan. En die komt uit Njontje in Sun 60. En dat is wel een mooi plaatje, hè? Waterloo Sunset, The Kings.

0: De police wie dat. Ik zag dat bij de wedstrijd Friese Boys in Fiat, daar is Westkoord aan, 0-2, door Sake Dijkstra. Dan gaan we verder, dan gaan we naar Bernard van Woden en daar zit hier de prins. Had er al een goaltje zien, jongen?
1: Nee, ik ga nog net een doelpuntje zien zitten. En dat, ik weet ook net hoe lang had het nog wordt voordat die er in valt. Het is Bernard die de oer gewoon had, die een huurlijk voor de goal komt. Ik

Ik ga er wat tussenstand voor Jimmen. Harkema op einde, die speelt het zien op Pende. Daar is de tussenstand 0-1. Wiekelshalm zien Marm is het 0-1. Broeksterboy, die voetbalt in Boedenpost, daar staat het 0-2. En dan schakel ik even terug. En dan zie ik die ploegen hier uit de regio. Skinnegoudum zien Samar, daar staat het 4-1. En de eindstand bij Sewoot zien Jensem is 1-5. Nikater, het zien de woorden, daar is het nog 0-0. Noordburgum, het zien vooruit, daar is het 1-0. WTO C, het zien de Lauwers, ruststand van 0-2. En Gerkes Kleester, GSVV, het zien Twizel, ruststand 0-3. Friese Boys zien Fiat ruststand 0-2. Holvert zien Oostergo, daar staat het. Dus de eindstand 2-0. Dokkum zien Aijm is het 1-0. Burgum zien Meerum 2-0. Huddegriep zien de Griepskerk 3-0.

0: Maar Quick Dogum staat mij 0-3 voor. Dat wien ze. Ik zie ook in reserve tijd zit. Dus dit weer het eerste oor van Roemwijs Sport. Waarom in de tijd? Na de klok van 9 uur, dan ben je erbij.
1: Beleef de magie van de 57ste golfvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaterwielen.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
8: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Dit geld is nodig omdat het minderheidskabinet de oppositie tegemoet komt met koopkrachtreparatie. In 2029 verdwijnt de toeslag volledig en betaalt de overheid kinderopvang rechtstreeks, waarbij ouders nog 4% eigen bijdrage betalen. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de vierde vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
9: Mij toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en rondom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
14: Dit is Roem Wij Sport. Roem Wij Sport. Mij Sietse Wijstra.
15: De muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is Waarom Ieder Tiet.
14: Mij Sietse Wijstra.

Luisteraar, zou je weer van harte welkom bij het tweede uur van een extra Roemwijsport. Waarom in de tijd? We bijhoort tijdens 1 september. Dus alle je bekervoetbal hier om ons heen en in onze regio. In een wedstrijd te spelen, Lambert Brouwer had best een blije feestje. Ja, dat was de eindstand 2-0. En de oren vier wedstrijden ben bedaard van Woden, Droegham, Tille, Trimwoden, Riepsjerk en Leo Fadiets in de Westrein. En die volgen we de tweede helft. En we draaien natuurlijk muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En nummer 1 hits. En we draaien nog een nummer 1 hit uit Njontje in 71. En is die maar leeft. Maar even het blijdje erbij. Hij valt me 4 weken op nummer 1. Ja, en dat weer Maud McDeal. How do you do?

0: Pretend van album Stardust uit 1981 staat 12 weken op nummer 1. We zijn even in het voetbal en we hebben gewoon, ik denk het wel, en dan begrijp ik bij Berdaard 10 van woorden met Ierde Prijs.
1: Ja, heel mooi dat er nog zo in komt, want Berdaard die komt hier op een 1-0 voorsprong. Je moest de eerste 4 minuten van die tweede helft nog met zijn man spelen. En dat ze de oorlog krijgen. En nog een heel mooi doelpunt. Bal weer diep spelen en er is één hier in het raad rond. Om te spelen de keeper en die zit die bal erin. Waar het precies wie weet ik net. Maar dat zeker gaan ze nog wel even weten. Maar Bedard die zit hier op een 1-0 voorsprong. Naar 9 minuten voetbal in die tweede helft.
0: Dan geven we naar Droege Hamts in Kostertelle. Jelle van der Wal.
2: Eger is de score iepenen. Het wie onder de rechterkant Harmen Tabak. Die uitwieken moest. Uiteindelijk wist er zich vrij te spelen onder de rechterkant. De bal voor te gaan. En uit de loft wie het uiteindelijk Menno Waasdorp die de bal binnen tikken. En daarmee zet er Kostertelle op een 0-1 voorsprong. Droege Ham begon nog wel goed die tweede helft. Maar uiteindelijk weer toch Kostertelle die de score dus iepenen. Na 52 minuten zit het hier dus 0-1 in Droege Ham.
0: Oorlogvolle goaltjes. Dan geven we naar Bauke Bosma, Tribon, Rietjerk.
3: Ja, we ben hier ook wel als 3 minuten onderwijs in de tweede helft. 1-0 de stoon. Er is een raakwisselen bij Trienwaarden. Daar ben Wouter Bakker, Ronin Giesing en Valkenoordenbos eruit gong. Daarvoor in de plak Pier Koetsier, Verder King, maar Mark Den Hartog. De eerste aanvallende aspiraties in die tweede helft, die ben voor Trienwaarden. Ze hebben ook al een aantal corners gehad. Nou, Rietjerk kwam er krijg eventjes uit. Maar dat weer meer omdat er een fout maken we aan de kant van Trienwaarden. Misschien toch een aanval van Rietjerk, maar die bal die wordt dan ik weer over de sideline spelen en dan mij Trienwaarden weer ingooien. Nee, het is echt zo'n wedstrijd in de voorbereiding. De balbehandeling, het moet al nog even op gang komen, maar Trienwaarden dus wel terug de onderleiding in deze wedstrijd. 1-0 is het verharden.
0: We hebben naar Leo Faria de wedstrijd. Hilke de Graaf.
4: Ja, het zit nog steeds 1-0 voor Leo Faria, maar wat weer de wedstrijd tegen bieden, 1-1. Er gebeurt hier vlak bij me, ja. Weer een hele mooie actie van Nick de Graaf, die de rechterkant van de 16 instuurt. En op laatste moment toch nog even een overteken op Leroy Sletering, volle snelheid weer, die tikt hem voor. Nou, toch de binnentikker Patrick Elziga, helaas, die scherm krijgt naast. We hebben een wisseltje gewoon aan de kant van Leo Faria. Daar is Michael de Vos. Drukgeen en junior Mupulu is er inkwam. En die jongen die kreeg een grote kans. En die wordt krekmist. Terug Leo Faria. En daar staat het nog steeds 1-0. Wol op zich een vermakelijke wedstrijd. Nou, dat weer even zitten.
0: Oké, 1-0. Nou ja, dat kennen alle kanten nu natuurlijk. We gaan even verder. En dan is het zogenaamd B-kantje. Maar die is dat weer de achterkant van Vlijn. We gaan de A-kant draaien. Dat weer de Yellow Submarine. Dus die is 6 weken op nummer 1. Maar de achterkant, die weer ook heel belangrijk. En dat is Ellen Arabi. En die draaien we nog.

0: Ja, een mooi kwart plaatje. 12 minuten en 6 seconden. Nou, dan kom je dadelijk achteraan en die plaat draait normaal nooit. En die door het straks 4 minuten. Maar daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. We beginnen nog eerst van het voetbal in. En geven we hebben dat verwonen, hier de Prins.
1: Ja, de stand is hier weg verloren. Het is inmiddels al 2-0 voor bedaard. Je meent je die tweede helft, er werd een spektakel van. Het was een mooie aanval en die bal die komt bij de noemer Jochen Arjan Hiemstra. En die krult die bal in de vierste hoeken en Zadwan is het 2-0. Vierwoord die komt er eigenlijk heel lang net meer rond de pas op het moment. Misschien had ze nog een keer wat verder ompakken kennen, maar zat het nou op het moment goed is het de overhoorn is onbedaard. Bij de eerste helft ik zag het meeste aanval, het meeste kansen creëren en... Het is eigenlijk bedaard die het nu wisselt. De nummer 16 komt erin en dat is Jetze Oberman. En even zien wat er aan nu gaan is, maar Jetze Oberman die komt erin. En ik denk dat de doelpuntenmaker, de nummer Jochen Arjen Hiemstra, die gaat even zitten. En, ja, het spul is inmiddels weer begonnen en ik zie nog even op een stap was die zitten haast op een 15e minuut hier en de stand is 2-0 in het voordeel van Bedaard.
0: Dan geven we naar Jelle van der Wal en die zit bij Droegham Koosertillen. Straks is weer het 0-1.
2: En dat is het nog steeds. 58 minuten voetballen staan dus nog altijd 0-1 in het voordeel van Koosertillen. Terug een treffer van Menno Waasdorp. Krijgt Hak weer een kans genoteerd voor Koosertillen. Die wie voor Jouke Waaksma. Maar sinds Scott wie net het genoeg. En daarom een makkelijke prooi voor keeper Ipe Broos. Ja, het spul golven wat op een del. Droegham probeerde het wel. Maar ze hadden moeite om echt kans te creëren. Vaak is de eindpaas niet goed. En daardoor wordt de onval in die sterren in schoonheid. Het is nu weer even Koosertillen die de onval ziekert. En dan wordt de bal voetpeerd terug Droegham. Kan de bal nog binnen houden worden. En dan wordt het ingooi. Ja, Droegham had dus onder de bak. Ze wil natuurlijk net een derby verliezen. Dat is het laatste was worst. Dus ze zullen nog even volop die onval ziekje maten. En dat proberen ze ook wel. En ja, dit is even een pittige overtreding van Menno Waasdorp. En hij krijgt een gele kaart. En even Sjen, mat er dan ik naar de kant? Is even de vraag. Dat zullen we Sjen. Nee, het is een voetbalgerelateerde overtreding. Dus dan mag je er gewoon steen blowen. Er leidt nog even hier van Droegham op een groen. Dus het spul leidt je even stil. Nee, bijna een oeren voetbal in. Is de stand hier in Droegham 0-1 in het voordeel van Koosertillen.
0: Je wie even neem mijn telefoon, want ik kreeg even weer een berichtje binnen van mijn dochter. Die zit bij Friese Boys zien Fiat. Een foutje van Jesse, en dat is de keeper van Friese Boys. Die schopt de bal saai in de voeten van Erik van der Veen. En die lappen er weer omheen. 0-3. Maar voor de raad erom. Friese Boys een balletje zien de peel. En de rebound die bediend schijnt door Jurien de Boer. Dus het staat daar inmiddels 1-3. Dan geef je nog naar Trinwoon Riepsjerk. Naar Bauke Bosma.
3: Ja, de wedstrijd wordt wat diepender in die tweede helft. Het is leuker om naar te zien. Hier krijgt trainer Anton van Zwol van Riepsjerk. Die zei, jongens, je met heger op. Hij vindt dat zijn verdediging vierste vier richting die zegt je stiert. Maar de rond is weer wat groter. Er wordt ook leuker voetbald. En dan komen er ook meer mogelijkheden. Krijg op het middenveld een omhaal van Jesper de Groot. Ja, die skopt en die haalt hem om. Oerenverdediging heren. En toen kwam Tom Stielstra de diept in. Maar hij had nog net echt dat er bal lekker mee krijgt. Ik deze koeder weer net lekker mee nemen en dan is het krek weer een verdediger die dan weer ingriepen kan op de 16 meter. Dat ging net terug. En aan de andere kant een voorzet van VC Trinwoorden van Pier Koetsier op de hol van Hessel Breusma. Maar Hessel Breusma koer de juiste richting net vinden. Bal ging naast en oer de goal. En dus bloedt het hier 1-0 en werd het spel nou even stil uit. Er is een blessure bij een speler van Riepsjerk. Leuker als in de eerste helft werd er voetbald. Maar de stand is 1-0 en nog een minuut of 34 te spelen in deze derby.
0: Dan gaan we naar de laatste wedstrijd die we volgen. Dat is Leo Fadi de Westrijm, Hilke de Graaf.
4: Ja, nog steeds 1-0 zitten. We hebben het wisseltjes hier gewoon. En daar bij de Westrijm in ieder geval Rens de Vries druk in. Dat is Jordi Vaart voor in de plak kwam. En bij Leo Fadi met een rectoire. Jongens, bent er uitgegaan. Dat wordt dus een nummer 2. Of ja, nummer 15 en nummer 11 ben er uitgegaan. Dat is Marvin Helmers en dan is Jijkaran. En daar ben van in de plak kwam nummer 20 en 12, dat is Patrick Klein en Saleh Alsmadi. Dus ik zei al zo strakjes, het onderin waar hij net zo bord. Ja, ik denk al, er komt die bal westerheen, wat doet er? Vlaggen er of net? In het centrale, daar staat de Inderman erachter. Maar bij de westerheen is het al te maken dat er vlaggen wordt. En dan weet je het vaak wel, dan is er op scherp en dan schijt er een keer zo snel bij horen. Dus deze wordt helaas voor de wedstrijd al vlaggen. Nog steeds 1-0 en we hadden een wedstrijdje. Nou, wat hebben we hier? We een kwartier in het tweede helft, dus we zitten in de 60ste minuut.
0: 60ste minuut. Nou, dan geven we naar die plaat, die ga ik straks al even aankondigen. En daar zit wel een beetje nog een herinnering om, een voetbalherinnering. In de tijd, deze plaat komt dit jongetje in, zonder, en het is een smartlap. En die stierf toen nummer 1. En ik werd in die tijd Elke Dijkstra. Die kent al heel over voetbal. Die kent de meeste verslaggevers ook nog wel. Die voetbal altijd in Trimwester Boys. Maar hij regeneren wordt in VVT voetbal. En dan werd mijn teamgenoot. En wie zijn dan Elke komt uit de oren worden. En dan gaan we het boetenveld Oerbroek ter Woon en helder mee op. Want ik weer nog geen 18 keer geen ribbewijs. En hij helder me een standaard op. En dan wie deze plaat, dat hij er dan voor weer. Ja, dan hoeven we net te praten met Twitter rijden daar. Want hij zong mij als ik weet niet wat. En nou ja, dat vind ik altijd nog wel een mooie herinnering. En daarvoor vind ik hem nog wel draaien. Hier is die 3 weken nummer 1 in 1971. Hier is Jacques Herp, Manuela.

0: Manuela. Manuela.
1: Nou, ik je wat tussen staan, VM. Harkema zou boord zien, Excelsior 1-3. Dat is de beker landelijk. Destijds het 0-0. En wat ik wel even belangrijk is, HZVV in Lac Frisia, dat is 0-3. Dan zie ik in de gewone beker Harkema op einde. Tien Openda 0-1. Wikkelshalm en Marem 0-1. Ljouter Zweltjes en dan een Prager 1-1. Broeksterboord zien Woedenpost 0-2. Stiens zien FC 1-0. Dan zeg ik even zien wat weer wat in de buurt is. Even zien. Skinnegoudem, sinds Samar, 4-1. Zowoot, sinds Jensem, 1-5. En dat is een eindstand. Dan geven we Nicater de Woorden, dus dit is 2-0. En ja, dat vind ik wel een beetje apart. VVV 68, die hadden we rommeltje in de beker. Dan zit bij VVT in, maar voetbal je wel een oefenwedstrijd. Ja, dat zullen je wel kennen. En dan staat tussenstand 2-0. Dan hebben we nog Noord-Burgum zien van Ruud. Dat is nog steeds 1-0. Dat hebben we al eerder gewoon. Dan zal ik even zien dat er onderin op het steert. Dat belangrijk is. Ja, WTOC zien. De Lauwers is inmiddels 0-3. En GSVV zien Twiddel is 0-4. Dan hebben we nog... Kallen maar nog ergens tussen gestaan. Nou ja, de eindstand van Blije VCR, ja, dat wisten we, dat weer 2-0. Friese Boys 4 had 1-3. Holwert Oostergo eindstand van 2-0. En Dokkum tegen Arnhem is nog steeds 1-0. En nou ja, Rottevallen tegen Oudenbeek en ik wil even nemen 0-2. En Drachten tegen ONT 0-3. Heurde Griep tegen Griepskerk 4-0. Burgum tegen Marem ook 4-0. Eerste maart zien de Wilperboys, daar is nog 0-0. Jereveen zien Kalm, daar is het 1-3. En volgens mij hebben ze nog al hier aan. Ja, dan lees ik mijn tablet even aan de kant. En dan geven wij de wedstrijd van hier. En dat is Bardaat Verwaarden.
2: Ja, het is hier nog steeds 2-0. Het is de bol Verwaarden niet een licht beetje meer... eruit komt, het is ook logisch, want Bardaat die liet hem wat zakje en dan kan ze een paar keer eruit komen. Maar de grootste kon die wie wel weg voor Bardaat. Het was een hele mooie ongeval hier op de rechterkant. En dan kwam die bal, die kwam bij de nummer 10, Thomas Jones. Maar alleen voor de keeper, zet die bal tegen de keeper aan en dan gaat er naar de zijkant en dan wordt eruit verdedigen. Trof in woorden, dus. Dat leverde kret huil nog niks op, maar het was wel een hele mooie ongeval. De grootste komst voor Bardaat. Verwaarden dit ietsje meer mij voetbald als in die tweede helden. Maar grote komst hadden ze nog net aan. En zaten we aan de Javier en hij. Zo'n 20 minuten voetbal in. Een stand van 2-0 in het voordeel van Bardaat.
1: Geven wij droge ham kort vertellen. Jelle van der Wal.
3: Hij is 70 minuten voetballen, staan nog altijd 0-1 in het voordeel van Koorts Tille. Het is nou wel Droegeham dat het initiatief had naar voren. Koorts Tille zakken wat in. En Droegeham had ook een aantal aardige kansen gecreëerd. Zo wie het na een oude voetballen, Jan Douwe Bielsma met een aardig schot en een prima redding van Anko Uterdijk. Die de bal krijgt onder de latte wij tikken. Dan hebben we weer een wissel van Koorts Tille. Menno Waasdorp had het veld verlaten voor Jens Kuipers. En dan hebben we het op een eind een kans voor Droegeham. Het weer Rick van der Tuin die verder donker... onderbrek het even, want het is verder donker. De nummer 7 werd ik het krijgt door hier die een kans kregen. En nu maakt er een doelpunt en zet er beide ploegen weer op lieken ze hechten. Na 70 minuten voetballen is het dus 1-1.
1: 1-1. Nou, mooi dat er dat goals even mij pikken kon. Geef een uit drie woorden, riep Tjerk. Bauke Bosma.
4: Ja, ik zei het al, volle meer energie in die tweede helft dan in de eerste. Het spel dat flitst hier heen en weer. En in de zo'n 60ste minuut is Trien Waarden op een 2-0 voorsprong kwam. Het weer een oogslijn aanval. Jeroen IJsselmuiden van Riepsjerk. Die speelde de bal heel goed weer om op Redmer Jarna. De bal belandde boet trafschopgebied. En daar weer het linksback en invaller Mark den Hartog. En die dacht, let ik eens even shit op een goal. En dat deed Dieter van een meter of 5, 26. En dan shit hem Steve in de bovenhoek. Redmer maar Jorna die zegen hij en die koerde niks meer aan de wand. Het was een prachtige goal en de 2-0 voorsprong dus Vatrien waren hier inmiddels na 21 minuten voetballen. Dat riep Tjerk dan niks. Ja, ze nou en dan wel, maar ze komen er correct net terug in. Het lukt al hier correct net. En dus is die voorsprong van 2-0 voor Vatrien waren hier verdienen.
1: Je bent Leo Vardia de Westrijn, Hilke de Graaf.
0: Ja, zit ze daar weer 1-1. En hoe komt die 1-1 te staan? Ik denk een minuutje alleen of zo, want dat is weer een vrije trap. En dan wordt Gieter om de vrije trap voor. En ik de Graaf, die gie, denk ik, op 30 meter van de goal, Gieter in actie. Die speelt de spits om en Jorrit, dat moet ik even zien, want ik, Jorrit Hanspa. En die wordt in recht terug. Ik denk 20 meter van de goal, een vrije trap. Daar is 10 een stuk of 3 man bij. En ik de Graaf, die krijgt wat er voort, die rond voort. En nou, de keeper daar, die gaat erheen en met een skaart. Justin Sletering die skaart een boltje in de kwarte hoek binnen. Nou, dat is een mooie opsteker. 1-1, we hebben nog 12 wissels, jong. Niels de Jonge, Martin Mouwde ben erin kwam voor. Leroy Sletering en Bram de Jong. En Sven Roosma die skaart voor de vrije trap nog vlak naast. Dus op zich, er is van alles te beleven hier bij beide ploegen. Want ik in de eerste helft, ik al zei, bij aardige wat meters in de recht. Dus ja, in die bal die houden, normaal is over sprintduels. Ongeen en ja, dat is ik wel even vermaak. Maar bij de tweede klasse, het ontritten maar net volle. Nou, dat is mooi voor de wedstrijd, want die had zaterdag in Noordburg om weer vol met wat een mindere wedstrijd. Dus dan ook eens weer op teren met een betere wedstrijd. Dus 1-1 op dit moment.
1: 1-1. Nou, dan gaan we naar muziek. 1 week is de nummer 1 in 1981. David Bowie en Queen. Under Pressure.

0: We gaan weer verder met voetbal. Berdaar van Woon, hier op Rijns.
1: Ja, er staan hier nog steeds 2-0. En ik denk ook net dat er nog vol om gebeurt. Alhoewel het is bedaard die er nog weer een keer vertrokken wordt. Hier Kooister die hier op de rioten komt, de bal kreeg, maar die houdt die bal net heel nog goed. En dan wordt het weer onderbrutsen. Er binnen ook een stukje wat wissels geweest. Onder de kant van Bedaard is Rutger Kooister die erin kwam. En Kanter Vis en Jetse Oberman die binnen erin kwam. En onder de kant van Vivoorn is Sybrand de Graaf en Hilke Wijma en Matthijs van der Wal die binnen erin kwam. Die zit nu nog in je kleur bij aan de kant van Bedaard. En dat is de nummer 3 en dat is Reinier de Groot. Dat wie vleden hier naar de aanvoerder bij Bedaard. Maar die komt nu in het veld. En dan maar we even zien water over het gaan. Er staan zelfs 2 kleur. Dus dat Reinier de Groot. Dan komt Matthijs Veenstra. Die komt er ook in. En dan ben je Bedaard het uitwisselen. Vier woorden zo nog in of 2 keer wisselen kennen. Ik weet niet dat ze dat ik doe, maar dat is even over wat. We gaan hier nog een minuut wachten om te gaan in deze wedstrijd. En Bedaard die zit nog steeds voor bij 2-0.
0: Dan geven we naar Jelle van der Wal, Droegham, kort te tellen.
2: We zitten in de slotfase. Het is nog een dikke 10 minuten te voetballen hier. Maar de stand van 1-1 dus. En na die 1-1 is het Droegham dat op zoek is naar de voorsprong. Zij maakt het meeste aanspraak erop. Eigenlijk na die 0-1 al is het eigenlijk alleen maar Droegham dat het initiatief neemt. De onval ziek het. En dat had ik al een aantal kansen op smieten. Het is kort stillen dat nog steeds wat inzakken er net echt lekker uitkomt. En Droegham die probeert het van alle kanten. Maar protestriert proberen ze tot kansen te komen. En kort stillen die loert wat op de counter. Het is nou ook weer Droegham dat de bal voorover de ingooi krijgt. En we zullen zien of we nog een winnaar krijgen. Want een lijkspul dat is misschien een beetje onbevredigend in derby. Dus, maar Droegham maakt het meeste onspraak. Nou, ik weet het bal op het midfield. En we zien dat ze op trostekken kennen. Nee, dat lukt net. Dan is het kort stille dat weer oeneemt. En hier is de invaller. Die speelt het naar Harme Tabak op de rechterkant. Even zien dat het gevaarlijk weer kan. Hij kapt de man goed uit. Goed naar binnen, naar links. En dan wordt de bal blokt. Nog een kans.

0: kort stillen weer even dat gevaarlijk weer. Want zo nu en dan komen ze eruit en dan ben ze wel gevaarlijk. Het is nou een corner die ze krijgen. Dus ja, we gaan nog 9 minuten officieel hier te spelen. Maar eventueel wat blessure tiert. En de staanje in Droegham is nog altijd 1-1.
1: We hebben naar Trien Woorden zien, Ripsjerk, Bauke Bosma.
2: Wat we in de fase zitten, wat Trien Woorden het initiatief heeft in de wedstrijd. Nou, Ripsjerk er heel eventjes uit. Maar het is Trien Woorden dat de betere ploeg is. En Trien Woorden, dat is gewoon de betere ploeg. Ripsjerk heeft net de wapens om terug die verdediging te komen van Trien Woorden. Het is nou wel even Ripsjerk dat balbezit heeft, maar dan ben ze helemaal weer om bij de keeper, bij Redmer Jorna. Die plaatst hem dan naar de rechterkant, naar Jeroen IJsselmuiden. Maar dan, ja, dan staat alles weer vast. Dan gaat die achterhoede van Trien Woorden keurig in dit, op dit tijdstip van de wedstrijd naar 26 minuten nog goed naar richting middenlijn. Dus ze houden het compact. Nou, misschien Ripsjerk Tjerke wel even terug. Tom Stielstra houdt de bal diep aan de linkerkant naar Pieter Skieving. Die zet de bal nou voor. Een voetje van Trien Woorden ertussen. En dan een schot op een goal. Oh, dat is een prima schot. Maar in twaar instantie gaat die bal er net in. Via effecten van een weektering. Die rakket hem op de buitenkant van een voet. En dan gaat die bal een meters oer en naast de goal. En bloedt het je dus na 8-9 minuten. Nog hield het 2-0 in het voordeel van Trien Woorden.
1: Hier hebben wij Leo Vardia zien hebben strijden. Hilke de Graaf.
3: Ja, zit nog steeds 10-1 zit ze. Ik kies straks een buurman in de eerste helft. Ik heb nog een buurman in de tweede helft. Want de winnen van Leo Vardia. Ik zit even te zien in een onval. We werden vijfde op de middenveld. Maar broers maar hier trok in de scheidsrechter. En er komt alleen een van Leo Vardia op een keeper. Hoor. En, keeper Milan de Jager die red krijgt. Maar ik hiet even hoe de 10 minuten regel. Dat weer een speler van Leo Vardia Celle als Madi. Die hoorde vers, dat weer duidelijk. Maar de scheider liet in eerste instantie terug in. Toen dacht die hadden we net jong. Maar weer een minuutje later tik ik. Ik moet even zien naar die corner dat ik eruit komt. Ja, die werd trouwens er een vorkwerker. Nee, toen was de instantie. Nee, good nice. Maar Westerijn dacht, Skijterijn had net zo'n die overtreding, maar die kwamen dus wel. En toen zei hij, ja, dat is hetzelfde verste hoor, als in de eerste helft. Dus eigenlijk hier er ook een leek in. Alleen, ja, het wil je wat aan de lette kant, maar hij zit hier nice mee. Maar dan een aantal minuten zitten. Maar het wil ze, de Leo Vardia's team een mondje minder, maar die kwamen alleen. Kwamen de doelpunten maken van de eerste helft. Danis, Jijker ran alleen op een keeper hoor. En toch weer Milan de Jager bij basis, keert hem op een voeten. Dus daar terug bleun het 1-1. Westerijn probeert het nou. Maar in een 5-5 situatie, 20 meter van de goal. En wat doet er Sven Rozeman? Nee, die zit in plaats van te spelen. Probeert het te zitten, wordt weer blokt. En daar komt nou een diepe bal. Nee, die is dit boetspel, dat is Pier. En dat hiet nog het zijn. Maar Pier, dan moet ik even zien hoe Pier Santom erin kwam. Van Jorrit Hansma, die is straks een vastzette brugs. En die knalde net in de boarding, want die keer blesseerd. Oh. Dus daar heb ik al wissels ik werd benoemd. Dus het zit nog steeds 1-1 mei, nog maar eens even, de minuut is 8 te gaan.
1: Dan kregen we een berichtje binnen van Friese Boys in Fiat. Een vrije trap en Pier Kempenaar, die maakt het de aansloestreffer. Daar is 2-3 en dat is nog hartstikke spannend. Nou, ik zie op het klokje, we zitten eigenlijk in één fase, we kunnen nog één plaatje draaien. En ik denk dat we dan maar schakelen moeten. Nou, dan draaien we een klassieker uit Njontje Zon, 60. Is die 4 weken op nummer 1. En 4 weken later zou de werp nummer 1 komen, dezelfde plaat. Nou, dat is een klassieker. Prokel Herm, What a Shade of Pale.

0: Ja, ik zou even op het klokje en ik heb nog 8:42 plus 2:42. Dat heb ik nog als extra tijd. En dan moet de wedstrijd in Oran wijzen. Nou, we beginnen naar de eerste wedstrijd die we volgen. Bernard van Woden, eerder Prins.
1: Nou, we zitten hier in de laatste officiële minuut. Dus ik denk wel dat ik op die klaar ben hier. En er stond dus inmiddels 3-0 in het voordeel van Bernard. Jimmy Herrit wil. Scheidsrechter fluit het voor de dag zo. Doet er niks bij. De tweede doelpunt dat bij van Matthijs Veenstra. Er wordt een overtreding maken van Bedaard. Dat maken we bij zijn op het middenveld. Scheidsrechter fluit naar die bal die verdiept spelen. En Matthijs Veenstra die gaat alleen op een keeper op. En dan zit die bal in de vierde hoeken schitterend binnen. En dat weer 3-0. Wel een verdiende overwinning van Bedaard. Maar misschien iets geflatteerd. 3-0 overwinning voor Bedaard hier in Beeschem.
0: Dankjewel, hier een goede reis bij waarom, jongen.
1: Ja, dankjewel, jongen.
0: Dankjewel naar Droeham Koortsartella, Jelle van der Bal.
2: Ja, spektakel hier in de slotfase. Het wie in de 86 minuten een enorme kans voor Droeham. Het wie Timo Meerstra die de bal inskeert. Via keeper Anko Utterdijk en de Peel die de bal uiteindelijk neist. En dat leverde nog wel een corner op voor Droeham. En die bal die werd inkoopt door Jan Douwe Bielsma. En hij zette daarmee Droeham op een 2-1 voorsprong. Inmiddels zitten we in de slotfase, in de 90ste minuut. In de blessuretier dus. En Koortsartella krijgt nog een corner. Dus even zien dat dat nog wat opsmiet. Dat ze toch nog die Liekmakermeidje kennen. Dus even zien, de corner wordt nam van de rechterkant. De onloop, even de bal nog goed lezen. En dan komt die bal voor. Wordt de bal voetkapt. Even zien dat er dan nog op kan. Geen vrije trap, zei de schietrechter. Ook de bal gaat weer naar Jos. Naar Armand Tabak. Die voorzet wordt eruit halen. Het is nog even overleven voor Droeham. Het is nog een paar minuten voetballen. En Koortsartella doet er nog alles aan om die Liekmaker nog op het boer te zetten. Dus even zien wat we nog krijgen. We krijgen een ingooi. Even zien dat die bal ook nog voorkomt. Nee, wordt eruit halen. Droeham dat er nog weer uitkomen kan. Aan de linkerkant, de bal wordt opdreund. En dat leidt nog natuurlijk ruimte, want Koortsartella had nou natuurlijk alles naar voren gestoord. Dat is een goede tackle van de verdediger van Koortsartella. En dan wordt het bij Oenam. Lange bal naar de linkerkant. Naar Jouke Waaksma. We zien dat hij eruit komen kan. Hij had er een ingooi in oor. Dus ja, er wordt al zijn hier in het publiek tiert. Natuurlijk, iedereen. Voordat het zo snel mogelijk gebeurd is hier in Droeham, werd die bal nog even inbracht, voortkapt en werd oppikt door Koortsartella. De bal naar Harme Tabak aan de rechterkant. Actie, wordt uitverdedigd. Ja. En dan komt Droeham er nog een keer uit met Timo Meerstra. Even zien dat er trok komen kan. Ja, hij komt een heel lijn. Maat een beetje uitwieken naar de rechterkant en hij weet verder donker te breken. Verder donker zit de bal naast. Ja, het is nog net gebeurd. Ja, het is ook gebeurd. Eindstand hier in Droeham. De slag om het bregen. Wordt won terug Droeham met 2-1 van Koortsartella.
0: Dankjewel Jelle. Ik heb een goede reis bij waarom. Dan begin je naar de laatste 12 wedstrijden. Trin Woden, Riep Sjerk, Bauke Bosma.
3: Mogelijkheden aan beide kanten in die laatste 10 minuten. Een kopbal van verre Dirk King, maar die krijgt net teruggang uit een voorzet van Hessel Breusma. Een kopbal van Jacob Riep, maar krijgt net uit een corner. En doe aan de andere kant Riep Tjerk Tom Strielstra. Twee keer skeert hij van nou links, krijgt voor langs de goal. Twee keer gong ze er net in. Maar het slotakkoord weer voor VC Trin Woden in de 89ste minuut. Via een hele mooie aanval over de rechterkant werd de Romtelij en weer het van der Meer die de bal oerkeeper redt Marianne in de vierste hoeken stifte. En dat is eigenlijk de eindstand van skiersrechter, de prima leidende skiersjochter Sjoerd Westra. Die het een hele minuut lien het er voor het einde verloten. 3-0 is de overwinning voor Trin Woden, Jeroen. En dat is een terechte uitslag, want zij winnen de betere ploeg. En er is nog werk aan de winkel, ook voor Riep Tjerk. Maar die tweede helft, dat biedt perspectief. Na een saaie eerste helft met een mooi doelpunt is de 3-0 eindstand. In het voordeel is daar voor feestheid erin worden. Tjen Riep Tjerk.
0: Dankjewel, ik Bouke Bosma. Ik een goede reis bij Brom. En dan gaan we later. Dit nog eventueel naar voetbal. Hielke de Graaf.
4: Jazeker, er wordt nog voetbal. En dan zit ze natuurlijk op het juiste moment in. Wat het scoort krijgt er al Leo Fardia. We zitten hier in de slotfase, laatste minuut. Maar er werd volgens mij een corner, nou heb ik wel zeker een corner weer, indraait. En dat was net al de grootste man van het veld. Maar dat wilde invallen zo strakjes Junior Mapulu. Dit volgens mij van een meter, nou wat zal het wijzen, penalty stip. Die onderkant laten achter de uitblinkende. Tenzij had je twee keer redding 1 op 1 die haar. En de overwinning Milan de Jager. Dat kwam er via en dan onderkant laten erin. Dus dat is even sneu voor de wedstrijd. Dus die had nog 2-1 achter. Maar je nog een minuutje op de klok, denk ik. Wat ik zo strakjes van Mikkel zei: van een mooie, likwaardige wedstrijd. Heeg tempo bol. En ja. Ik denk van een mooi resultaat in Leeuwarden, die had ze in het derde klooster. Maar dat liep het toch op een nederlaagje te draaien, zit ze. Dus ik zal even zien naar de klok. Die zit op 90, min zit ik op 90. Dus ik verwacht dat ze er net al te vol mee bij. Dus,
0: meestal wel even erop raden, ja?
4: Oeh, hè? Nou, dat doen we natuurlijk even. Even zien, ik zie Heiko, Westermijn, je hebt de bal. En ik ben open middenlijn bij mij. En die liep het weer terug, even aan de bal Westerijn. En je hebt de bal, Jan IJsma. En die gaat op sprint. En we zien de keeper. Nee, de keeper is jij, als Jan IJsma. En dan zitten we weer bij Leo Vardy op de laatste man. Dus even zien hoe de Wester 1 stiert. Want die man van 10 minuten is inmiddels alweer in het veld. Dus we zien weer over 10 over te voetballen. Even zien. Dan komt de sletering. En dan moet ik wel even de Justin Hamel tegen. In dit geval Justin aan de bal. Laatste man. We zetten 10 meter door de middenlijn. Krijgen we een crossbal op de spits. Niels de Jong. Die doet hem op, noem maar zo'n Sven Roosma. Nee, komt Nobi. Een jippenbal weg van Leo Vardia naar Heiko Visser. En nu zetten we, want het is nog maar even een pingpongje. Maar we zitten in de laatste minuut. Eerst een minuutje, denk ik, zat Jacob Roos. Maar ik weet het net zeker. Want die krijgt hem met die arm. Ik denk hem heeg, dus ik verwacht juist net zo. Dus even zien, of aan de linkerkant. Dus vier van Premier Way. Even zien, Jan IJsman tekent de overtreding. Nee, het wordt een ingooi. Maar wegtrainer is nog steeds in balbezit. Nou, misschien. Justin Slater sloopt ik al naar voren. Ik hoop het einde misschien nog wat uit te peuren. En daar gaan we, ja. Nou, een snelle nederlaag was, kan ik het net verzeden van de wedstrijd. Maar ik wil zeggen, de keeper die had rekening 1 op 1 red. Maar het biedt wat perspectief. Het is de volgende wedstrijd. En dat is aankomende zaterdag thuis in de wedstrijd zien vooruit. En ik weet net wat die dingen had in Noordbergen. Dus die in hier later zijn dus toe.
0: Ja, dat mijn laatste stand die ik had. Ja.
4: Nou, prima. Nou, dit was het vanuit Leeuwarden.
0: Dankjewel, Hilke de Graaf. En een goede reis bij Veron. Ja. Nou, dan zitten we er heel naar trouw. Ik zie ook in blessuretijd. Ik doe er even een iets muziekje onder. Wie ben je bij? Van een roemwijs sport die bij de bekerwedstrijd in Blaja VCA. Daar zit Lammert Brouwer. Die zegt een 2-0 overwinning voor Blaja. Bij Bedaard van Woden zit Ierde Prins. Die zegt een 3-0 overwinning voor Bedaard. Droege Ham Koorts Artillen. Daar zit Jelle van der Wal. Die zegt Droege Ham met 2-1 winnen. Bouke Bosma zit bij Trien Woden zijn Riet Tjerk. Daar werd 3-0 voor Trien Woden. En zien we Jerden als laatste Hilke de Graaf. Die zit in Ljout bij Leo Vardy de Westrein. En de Westrein verliest in de laatste minuut met 2-1. Nou, dit weer Roem wij Sport Waarom in de Tijd. Editie 10 september 2026. Mijn naam is Sietse Wijstra. Ik wens je maar al je nog een goede joentag. En zo zeggen ze, luister je zaterdag weer naar het programma Roem wij Sport. Het sportprogramma hier van uw omroep RTV NOF. Ik zou zeggen, graag tot nog een keer. Hoi.

0: Beleef de magie van de 57ste golfvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
3: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op, tsien oeren.
4: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. Zoekteams hebben de locatie gevonden van een hoge snelheidsveer dat zondag zonk voor de kust van Cyprus. Het schip was onderweg van Cyprus naar het Turkse Tasoutchou toen het kapseisde. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om het leven en nog ongeveer 20 mensen worden vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd wegens nalatigheid. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de 4e vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: 3 jaar garantie.
3: We want more. We want more.
2: 5 jaar garantie.
3: We want more. We want more.
2: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Olven Oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. In mei verbleven ruim 750 jongeren in een 1-op-1 plaatsing, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met 1 of meer begeleiders zijn. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Daarnaast zitten ongeveer 1550 jongeren bij jeugdhulpaanbieders buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland, zonder garantie op passende zorg. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.

0: Het lood van Stijd, Waad en Waan.
1: RTV NOF.
2: Let me say the same thing.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. De Europese gasprijs bereikt het hoogste niveau sinds 2023, nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de Straat van Hormuz deden verdwijnen. Op handelsplaats TTF steeg de gasprijs dinsdag met 6% tot 74 euro per megawattuur, mede doordat golfstaten deze zeestraat gebruiken voor vloeibaar aardgastransport. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag.